0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

0: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara, live.

0: is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek enkele keren geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. In Amsterdam hebben enkele duizenden mensen gisteravond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed een geradicaliseerde islamitische man met een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 29 mensen raakten gewond. Bij het homo-monument in Amsterdam kwamen veel mensen samen met kaarsen en regenboogvlaggen.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
3: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
0: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van 2 vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn ook nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De woonzorgcentra zeggen dat ze de prijzen moeten verhogen om te kunnen investeren in extra verkoeling. In Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. En FIFA-baas Infantino heeft plannen om een deel van het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Als woonzorgcentra investeren in verkoeling, zoals airco, moeten ze hun dagprijs kunnen verhogen. Dat zegt Flozo, de koepel van private woonzorgcentra, in Nieuwsblad. Maar een kleine minderheid van de ouderen woont in een nieuwbouw en in verouderde gebouwen is er vaak geen airco. Als de woonzorgcentra daarin investeren, is het logisch dat de bewoners daarmee voor betalen. Dat zegt Candice de Wind, de baas van Flozo.
1: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten, ja. Wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
0: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. Voor de woon- en leefkosten dragen de bewoners bij via de dagprijs. Die dagprijs mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. De voorbije jaren piekten zulke wrakingsverzoeken, vooral in grote drugsprocessen die daardoor veel vertraging opliepen. Minister Verlinde wil nu dat wie ongelijk krijgt, de kosten betaalt. De Orde van Vlaamse Balie ziet dat niet zitten, zegt voorzitter Peter Callens.
2: Dan maak je het zodanig moeilijk dat je zegt aan de burger, kijk, als de rechter niet onpartijdig is, leg je er dan maar beter bij neer, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
0: Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Els Ayels, waarom is dat belangrijk?
3: Wel, Patriot-raketten die worden gebruikt als afweer om ballistische raketten uit de lucht te halen. Dat zijn raketten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. Patriots kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland en dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze onafhankelijker handelen.
0: En waarom is daar de toestemming van Donald Trump voor nodig?
3: Wel, omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is voor alle duidelijkheid nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
0: Dankjewel, Els. In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog naar overlevenden. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. En daar zitten ook nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk, zegt correspondent Anoma van der Veren in Japan.
4: Daar zijn ook 200 mensen geëvacueerd direct na de aardbeving. Toen zijn er 20, 30 medewerkers vooral achtergebleven. Er zijn er 8 van gered. 2 weten we van dat ze inderdaad zijn overleden. Maar er wordt nog volop gezocht inderdaad, want de tweede verdieping is helemaal ingestort. De explosie was in het midden van het gebouw en er zijn dus ook wel buitenmuren ingestort. Dus ja, daar zijn ze nog hard bezig op dit moment.
0: Ook in een ingestorte papierfabriek zijn nog mensen vermist. Er is ook veel schade aan bruggen en wegen. De voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, overweegt om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. De Europese Voetbalbond is daar radicaal tegen. Geert Heremans geeft meer uitleg over het plan van Infantino.
5: Hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af.
0: Zonnig en zeer warm vandaag, 30-35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Vooraan de woonzorgcentra, als er investeringen nodig zijn in airco, zal de dagprijs onvermijdelijk stijgen, zegt de koepel van de private rusthuizen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
7: En misschien moeten we maar meteen wat ijsblokken in onze koffie doen, want het wordt opnieuw snikheet vandaag. 35 graden, dat zijn er minstens 10 te veel voor mij, maar we gaan niet klagen. Smeren en hydrateren, dat is wat we vandaag gaan doen. En samen wakker worden natuurlijk. Dus welkom bij Espresso.

Het Kinski-trio uit Praag met een pianotrio van Nikolaj Rimsky-Korsakov. En 2026 is niet alleen de zomer van de hittegolven, maar ook van onze hidden gems. Onze kaart op VRT Max begint intussen al aardig vol te raken. En zometeen voegen we weer nieuwe plek aan toe naar deze verborgen parel uit de opera Ezio van Christoph Willibald von Gluck.

0: Denk eraan mij te dienen, pensa a serbarmi, een aria uit de opera Ezio van Christoph Willibald von Gluck, door contratenor Bejun Mehta en de Academie voor Alte Muziek Berlin. Hidden Gems. En mocht u het zich nog afvragen, vakantie in eigen land? Ja, het kan, zeker met onze Hidden Gems. Want de hele zomer gaan wij hier op Clara op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Gisteren nam Mark Janssens ons mee naar de prachtige Abdijtenpark in Heverlee. En vandaag is het de beurt aan de man die sneller boeken leest dan ik ontbijt, Christoph Vekeman. En voor zijn Hidden Gem moeten we naar Waarschoot.
1: Mijn hidden gem, mijn geheimtip is de bevende hazelaar. Dat is een boom in Waarschoot, in het Meetjesland. Klein half uurtje autorijden van Gent vandaan. En om te beginnen, die bevende hazelaar is geen hazelaar. Dat is een linde, is meer bepaald een trillinde. En de trillinde die heeft als eigenschap dat ook bij windstilte de blaadjes van die boom in de lucht lijken te bewegen. Vandaar dus de bevende hazelaar. En dat was het saaie gedeelte. Want er hangt wel degelijk een mooi verhaal ook aan vast aan die bevende hazelaar. En dat verhaal speelt zich af in 1494. Maximiliaan van Oostenrijk en zijn Habsburgse troepen zijn op een bepaald moment verdreven uit dat Meetjesland. En dat is natuurlijk reden tot feest. De Waarschootse boeren gaan zich te buiten aan drank. Die zijn op een bepaalde avond volledig katjelam. Die zijn totaal kachel gezopen. En wat gebeurt er vervolgens? Te midden van het feestgedruis komt er een man te paard opgedaagd. Een ruiter als ook een rare snuiter. Want die is heel apart uitgedost in vest. Sentimentair opzicht. Ze vermoorden die man in hun dronken roes, in hun woede, begraven hem vervolgens in de Lembeekse bossen. En op een zeker ogenblik gebeurt het een paar dagen later dat de graaf van Kleef komt verhaal zoeken bij die boeren. En zegt, mijn zoon die is al enkele dagen spoorloos, die is vermist, waar kan hij toch heen zijn? Hebben jullie hem gezien? De boeren zien hun vergissing in. En daar gaan zij, om te verdoezelen dat het een graf betreft, een boom neerplanten. De befaamde hazelaar annex linde, die volgens de legende de daaropvolgende 500 jaar blijft beven en sidderen, rillen en huiveren van afschuw, weerzin en walg van wat er gebeurd is. De eerlijkheid gebiedt mij om eraan toe te voegen dat in 2005 die oorspronkelijke boom gerooid is. De boom die er nu staat is wel degelijk voortgesproten uit een zijscheut van die oorspronkelijke linde of bevende hazelaar. En ook die nieuwe trillinde staat nog altijd te beven. Wees gerust. Het is een soort van huiverachtige beweging die door de blaadjes trekt van de trillinde, ook wanneer de wind niet waait. En je moet natuurlijk heel goed kijken om het te merken, maar eenmaal je het merkt, dan zie je toch iets heel bijzonders.
0: De bevende hazelaar in Waarschoot, die eigenlijk een linde is. De hidden gem van Christoph Vekeman. En natuurlijk heeft hij er weer een spannend verhaal bij te vertellen. Heeft u zelf ook een hidden gem? Laat het dan zeker weten via VRT Max. Dan pinnen we die heel graag mee op onze kaart.

L'Antidote, het trio van de Libanese pianist Rami Khalife met dates, figs en nuts, dadels, vijgen en noten. Klinkt ideaal voor bij het ontbijt of als een gezond tussendoortje. Al denk ik dat ik straks toch gewoon voor een horentje met twee bollen ga.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen.

0: Het Scherzo uit de zevende symfonie van Antonín Dvořák door het London Philharmonic Orchestra. En het is 19:30. Sophie van der Donkt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sophie, rusthuizen willen de dagprijs verhogen als ze investeren in airco.
1: Ja, de koepel van private woonzorgcentra Vlozo vindt dat bewoners extra moeten betalen als er geïnvesteerd wordt in verkoeling. Veel rusthuisbewoners verblijven vandaag in verouderde gebouwen zonder airco. En Vlozo zegt dat airco onder de woon- en leefkosten valt die ze mogen doorrekenen in de dagprijs. In Japan zijn er al zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. Daar is onder meer een winkelcentrum ingestort. Er wordt nog gezocht naar vermisten in het puin. Na enkele dagen rust hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren dan weer gericht op pro-Iraanse groeperingen die van daaruit aanvallen doen. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Aan de vooravond van een derde hittegolf komt Chris van Marsenille toch nog even terug op die 1747 hittedoden in België. Iemand moet het doen. En op de politiek moeten we duidelijk niet rekenen, schrijft ze in Gazet van Antwerpen. Al jaren hebben we 4 klimaatministers die nog nooit samen een fatsoenlijk klimaatplan hebben opgesteld. Zo heeft Vlaanderen de twijfelachtige eer om een van de meest verharde regio's van Europa te zijn. En zo zijn er in geen enkel ander land meer mensen om het leven gekomen door de hitte dan in België. En de politieke klasse zwijgt. Misschien zwijgen die ministers wel gewoon uit schaamte. Die zouden ze in ieder geval moeten voelen. Pieter Lesaffer stipt in het nieuwsblad een praktische vraag aan naar aanleiding van de hitte. Moeten de bewoners van een woonzorgcentrum meebetalen aan een airco of andere verkoeling in hun kamer? Als het van de woonzorgcentra zelf afhangt, is het antwoord ja. De bewoners zeggen natuurlijk net het omgekeerde. Ze betalen al genoeg. Dat er bij de bevolking weinig begrip is voor de financiële verzuchtingen van de woonzorgcentra, komt voor een groot stuk door de cowboys in de sector. Zolang die er nog zijn en het ontbreekt aan transparantie, zal elke vraag naar extra bijdrage op een koude steen blijven vallen. In stilte vloeien de oorlogen in Oekraïne en Iran langzaamaan in elkaar over, schrijft Timmy van Diepen in het laatste nieuws. Oekraïne trof een Iraans vrachtschip, Iran dreigt met vergelding. Maar er is iets fundamentelers. Trump heeft Zelensky plots hard nodig om de zooi op

0: te ruimen die het afgelopen halfjaar in Iran is veroorzaakt. Oekraïne helpt hem druk te zetten op Teheran. Zelensky heeft zichzelf met zijn lange afstandsdrones een enorme troefkaart in handen gespeeld. Dat groeiende belang van Oekraïne is ook voor ons in Europa hoopgevend. Een toekomstige Europese defensie, wie kan zich dat nog voorstellen zonder Oekraïne? Over de Europese Unie gesproken, die is nog steeds aantrekkelijk, vindt Lieve Sioen. De EU blijft een aantrekkelijk maatschappijmodel, een betrouwbare bondgenoot en een gegeerde handelspartner, schrijft hij in de Standaard. Er zitten veel landen in de wachtkamer van toetreding en binnenkort voegt misschien ook IJsland zich bij die groep. Op het dunbevolkte eiland met 400.000 inwoners is een referendum opgestart over de vraag of de regering toetredingsonderhandelingen moet openen. Dat het eigen gereide IJsland die optie nog maar overweegt, illustreert dat de EU toch niet de slechtste keuze is. Chris van Hamme van de Tijd ziet barsten verschijnen in de AI-pyramide. Beleggers in het AI-verhaal zien weer oude demonen opduiken. Chinese concurrentie en vraagtekens bij de financiering van de boom. Chipaandelen staan in de vuurlinie, maar ook de bouwers van AI-modellen krijgen het benauwd. Beleggers zullen dan ook met argusogen naar de AI-investeringsplannen van Meta, Microsoft en Amazon kijken, wanneer die deze week hun kwartaalcijfers bekendmaken. De minste negatieve verrassing veroorzaakt in het huidige klimaat een koersduik. Geen wereldproblemen in het commentaarstuk van de morgen, wel een ode aan de jeugdleiders en leidsters die deze zomer het plezier verzorgen van duizenden kinderen en jongeren. Hoezo de jeugd vertoont geen engagement meer? Hoezo jongeren zijn wereldvreemd, onverantwoordelijk en bovenal rotverwend? Wanneer wij ouders deze zomer kunnen werken, dan danken we dat aan hen. Wanneer onze kinderen 's avonds doodmoe, vuil, maar vrolijk na een dag vol sport en spel hun bed induiken, dan komt dat door hen. Daar mogen we echt wel eens een dikke dankjewel voor zeggen, besluit Anne van den Broek. We zullen ons beter moeten wapenen in de strijd tegen cybercriminaliteit, schrijft Dominique Klaas in het Belang van Limburg. Phishing moeten we aan de bron bestrijden. En dat betekent dat ook de telecomoperatoren, sociale media en andere aanbieders van internetdiensten mee in het bad moeten. Maar een betere bescherming door de banken zal altijd het sluitstuk blijven. Het is immers daar dat het geld verdwijnt. De banken verplichten om in elk geval, of er nu sprake is van grove nalatigheid of niet, het verdwenen geld terug te betalen, zou hen wel in actie doen schieten. Het is woensdag 29 juli. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
2: The legendary
3: Miles Davis.
4: Here he is, Miles Davis.
3: Maar wat als al die roem naar het hoofd stijgt?
5: I'm playing and my hands feel like extremely light, like I wasn't doing anything.
3: Ontdek het samen met Lee Steppen, Guy Peters en deze week El Spino. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
1: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max.

Olga Pashenko en Il Gardellino. Samen willen ze alle pianoconcerto's van Mozart opnemen. En dit was het rondo uit nummer 6. Een keuze van Clara van afgelopen seizoen. Kom aan, oude, onvolmaakte vrouw. Met zo'n titel zou je vandaag wellicht niet meer wegraken. Maar daar trokken ze zich in de 16e eeuw niets van aan. Ook niet aan het hof en zeker niet in deze air de cour. Allons vieille, imparfaite. Oude vrouw, het is tijd dat u vertrekt. Met uw stinkende adem en kromme benen. Ga maar spinnen in een hoek. Want de jeugd is u ontglipt.

Ik denk dat ze de boodschap nu wel begrepen heeft. Le Poème Harmonique met Allons Vieille Imparfait. En dit is muziek uit Argentinië. Alta Paz, hoge vrede.

Sarli Mariano op saxofoon en Quique Senesi met alta bas, hoge vrede. En van hoog gesproken, de Franse pianist François-René Duchâble, die heeft ooit een piano uit de lucht laten vallen in 2003. Hij zat in een helikopter boven een meer in Frankrijk en daar heeft hij toen een vleugelpiano in het water laten vallen als statement. Hij wilde protesteren tegen de commerciële druk van de concertwereld, want die is volgens hem veel te zwaar. De vleugelpiano die heeft het helaas niet overleefd, maar zijn punt was wel gemaakt, denk ik. En dit is François-René Duchâble met een mazurka van Camille Saint-Saëns.

En deze keer liep het gelukkig iets beter af voor de piano. François-René Duchâble met de derde mazurka van Camille Saint-Saëns. En als u straks niet weet waar te kruipen van de hitte, dan is de bioscoop altijd een goed idee, want daar komen vandaag weer heel wat nieuwe films uit, zoals Rosebush Pruning. Een komische thriller over een veel te rijke familie met onder andere Pamela Anderson. Ik ben eigenlijk nu al verkocht. En wat Lieven Trio ervan vindt, dat hoort u hier straks na 8 uur. Dat was nog iets te vroeg. Eerst nog muziek. En die komt er normaal nu aan. Ziezo.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Woonzorgcentra zeggen dat bewoners mee moeten betalen voor investeringen in airco. En in Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. Woonzorgcentra moeten hun dagprijs kunnen verhogen als ze investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra, in Nieuwsblad. Veel mensen verblijven nu in verouderde gebouwen en investeren in airco of verkoeling kost veel geld. Vlozo vindt dat zoiets onder de woon- en leefkosten valt die ze mogen doorrekenen in de dagprijs. CEO Candice de Wind.
1: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten. Ja, wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
0: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. De woon- en leefkosten moeten via de dagprijs gedekt worden. En die mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. De gemeente Kalmthout vindt het jammer dat het is gebeurd, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Jeff Van den Berg.
2: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen. Want dat wil ik ook wel benadrukken. Er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
0: Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Annelies Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. Dat gebeurt de laatste tijd veel vaker en minister Verlinde wil daar iets aan doen. Uitleg van Dries Hieroe.
3: Sommige grote drugsprocessen worden geteisterd door wrakingsverzoeken en lopen daardoor maanden vertraging op. Justitieminister Verlinde wil die procedure nu dus laten aanpassen. Wie ongelijk krijgt, zal moeten opdraaien voor de kosten van de wrakingsprocedure en ook de boetes voor misbruik worden verhoogd. Maar dat ziet de Orde van Vlaamse Balies niet zitten, zegt voorzitter Peter Kalles. Want wie denkt dat hij met een niet-neutrale rechter te maken heeft, zal nu gaan twijfelen om te wraken, zegt hij.
4: Ik zou het eerder noemen een soort afradingsmechanisme, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn als je dat dan wel inroept en ongelijk krijgt. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
3: Bij een wrakingsverzoek komt het proces nu ook automatisch volledig stil te liggen. Ook dat wil Verlinde aanpassen, zodat een rechter het proces verder kan laten doorgaan in afwachting tot er een finaal oordeel is over dat wrakingsverzoek.
0: In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In een winkelcentrum en een papierfabriek die allebei ingestort zijn, zitten nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk. Veel mensen hebben hun huis moeten verlaten, zegt correspondent Anoma van der Veren in Japan.
5: Inmiddels zijn er ook al 10.000 mensen nog steeds geëvacueerd in ruim 400 evacuatiecentrum. En er zijn ook nog eens een keer iets van bijna 40.000 huizen die zonder stroom zitten. Er zijn treinen ontspoord, er zijn bruggen opgebroken, er zijn gebouwen ingestort.
0: De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Ondanks het hete weer gisteren en verschillende heropflakkeringen is het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde dorpen gisteravond weer naar huis. Zowel in Frankrijk als in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse militairen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Els Ayels, waarom is dat belangrijk?
6: Wel, Patriot-raketten die worden gebruikt als afweer om ballistische raketten uit de lucht te halen. En dat zijn raketten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. Patriots kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland. En dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze ook onafhankelijker handelen.
0: Waarom is daar de toestemming van Trump voor nodig?
6: Omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
0: Dankjewel, Els. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. En vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Vooraan zaten de woonzorgcentra. De private rusthuizen vinden dat de bewoners mee moeten betalen als er geïnvesteerd wordt in airco. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Blijf verwonderd.
8: Taking old sounds to new places. MA-festival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
7: Espresso met Clara de Dekker.

filmmuziek om dit tweede uurtje mee te beginnen. Gabriel's Oboe van Ennio Morricone uit The Mission. En een donkere bioscoopzaal met airco, dat klinkt vandaag misschien nog beter dan een dagje strand. Zeker als je er ondertussen ook nog eens een goede film bij krijgt. Daarvoor hebben we zo meteen Lieven Trio na Albrecht Maier en de Berliner baroksolisten.

0: Hoboïst Albrecht Maier en de Berliner Barok-solist in een concerto van Johann Christoph Friedrich Bach.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Een eigenzinnige Braziliaanse regisseur en een Engelstalige cast om u tegen te zeggen. Nee, ik heb het niet over de nieuwe Spider-Man-film, maar wel over Rosebush Pruning, want die komt vandaag ook uit. Rozenstruiken snoeien betekent de titel. En lieve trio, ik weet niet of jij groene vingers hebt, maar je hebt de film al gezien, hè?
4: Op het eerste moet ik zeggen nee en op het tweede ja.
0: Ja, ik heb alleen nog maar de trailer gezien. Ik heb ook geen groene vingers trouwens. Maar wat een cast die meespeelt.
4: Ja, gek, hè, inderdaad. Met als eerste natuurlijk Pamela Anderson, de iconische actrice die nu al een paar jaar een tweede adem heeft gevonden. Ze is bijna 60, maar onlangs werd ze herontdekt dankzij de film The Last Showgirl. Mm-hmm. En sindsdien wordt ze eindelijk een beetje serieuzer genomen als actrice en willen ook arthouse-regisseurs met haar werken. Dus zij speelt een van de hoofdrollen in Rosebush Pruning. Maar ook de rest van de cast mag er zijn. Elle Fanning doet mee, Callum Turner, de man van Dua Lipa, mm-hmm. is dat, die ook
0: die
4: vaak wordt getipt.
0: Zijn.
4: Juist, inderdaad. En die ook getipt wordt als de volgende James Bond. Zou
0: ja,
4: zo maar eens kunnen. Jamie Bell speelt mee. Die ken je wel nog als Billy Elliot van lang geleden, zijn mm-hmm. doorbraakrol. Riley Keough ook, de kleindochter van Elvis Presley. Die heeft ook een rol. Dus inderdaad, wat een cast.
0: Alleen maar grote namen. En de regisseur, wie is dat?
4: Ook een heel interessante man. Karim Aynous, een Braziliaan, bekend van films die altijd heel broeierig en levendig zijn. Bijvoorbeeld Motel Destino of Invisible Life of Firebrand met Jude Law als Henry VIII. Dus hij maakt films in het Portugees en in het Engels afwisselend. De combinatie van Karim Aynous met zo'n sterrencast, dat maakt mij toch wel zeer benieuwd.
0: Ja, dat snap ik. Mij ook. Dus je gaat toch een beetje meer moeten vertellen, want waarover gaat de film?
4: Het is een soort pervers familieportret. Het gaat over een heel rijke vader, gespeeld door Tracy Letts, nog zo'n topacteur, die met zijn vier volwassen kinderen in een grote villa in de buurt van Barcelona woont. Zonder de moeder van zijn kinderen, want die is 2 jaar geleden gestorven. Ze is waarschijnlijk verscheurd door wolven in de heuvels rond hun huis. En in dat gezin hangt er een heel onappetitelijk sfeertje. Het is een mengeling van ongezonde fascinatie voor elkaar en diepe afkeer of zelfs haat. Echt geen gezellig huishouden. Ze zijn steenrijk, maar ze vervelen zich dood. En we volgen voornamelijk Ed, een van de drie zonen van het gezin, die dus gespeeld wordt door Callum Turner. En die broedt op een plan om orde op zaken te stellen in dat gezin. En dat plan is niet noodzakelijk heel vreedzaam, want hij vergelijkt het dus inderdaad met het snoeien van een rozenstruik.
0: Oké, klinkt best spannend, maar is het ook een goede film?
4: Wel, ik zeg het niet graag, maar nee. Ik vind het absoluut geen goede film. Dus ik was wel heel teleurgesteld. Hè. Die Karim Aynous, die dan nog eens met een scenario ook van Eftimis Philippou werkt, de Griekse scenarist die een hele hoop films heeft geschreven voor Yorgos Lanthimos. Mm. Denk aan Dogtooth en The Lobster.
0: Ja, geweldige
4: Allemaal
0: films.
4: Ik, ja. Inderdaad, geweldige films. En hier bewerkt hij eigenlijk een oude film van Marco Bellocchio, I Pugni in Tasca. Dus ja, allemaal heel veelbelovende elementen, maar dat resultaat viel mij toch wel dik tegen.
0: Ja, want je zegt het op papier, klinkt het wel echt als een hele goede film, maar dat vertaalt zich dus niet naar het scherm.
4: Nee, kijk, ik denk dat Karim Aynous iets wil vertellen over een bepaalde klasse, de superrijken die steeds meer macht vergaren in deze wereld, maar die van binnen helemaal moreel bankroet zijn en die daarmee alles en iedereen om zich heen besmetten en kapot maken. Dat is denk ik waar Aynous hier een satire op wil maken. Maar ja, straffe satire begint wel bij een verhaal of bij personages die je aandacht trekken en die je ook kunnen vasthouden. Mm. Ze hoeven niet per se sympathiek te zijn, maar dan moeten ze wel op zijn minst interessant of tragisch of grappig zijn. En dat is in Rosebush Pruning echt niet het geval, vind ik. De personages zijn lege hulzen. Heel afstotelijke mensen die afstotelijke dingen doen. Maar het raakte mij op geen enkele manier. Het choqueerde mij ook zelfs niet. Mm. Terwijl dat toch heel duidelijk is waar deze film op mikt. Hè. Ik denk dat Aynous een aantal perverse what the fuck momenten probeert te scheppen. Zoals er bijvoorbeeld ook in Saltburn een paar zaten.
0: Nee.
4: En die dan een eigen leven zijn gaan leiden op internet. Maar dat zal met deze film zeker niet gebeuren, denk ik. Ik zat er gewoon aan te kijken en ik was eerlijk gezegd een beetje aan het aftellen tot het gedaan was.
0: Amai, lieve, zo negatief heb ik je nog niet vaak gehoord. Maar dus zelfs,
4: nee,
0: zelfs voor die topcast moeten we niet gaan kijken.
4: Goh, kijk, de acteurs doen wat ze kunnen. Callum Turner is een knappe gast. Er zijn ergere gezichten om naar te kijken.
0: Dat is waar.
4: Je voelt ook wel dat de acteurs op elkaar ingespeeld zijn. Ze hebben voor de opnames echt een paar weken samengewoond in hun huis. Mm. Bijna als een echte familie dus. Dus dat levert zeker wel een soort chemie op tussen hen. Maar het probleem is echt het scenario. Ik miste de absurditeit en de humor van de andere scenario's van Eftimis Philippou. En het kon me gewoon echt niet boeien. Dus helaas, geen aanrader deze week, maar wel een afrader.
0: Of je moet het zo warm hebben dat je echt alleen voor de airco gaat. Dat kan ook, hè. Maar dan kan je misschien beter...
4: Voilà, of voor de mode. Er zijn heel mooie kleren in de film. Dat wel.
0: Dat is toch ook iets. Je hebt toch één positief punt gevonden. Ja, kijk, lieven, het kan niet elke week Odyssee zijn, hè?
4: Nee, zo is het inderdaad, ja.
0: Oké, volgende week beter. En toch bedankt om voor ons te gaan kijken. Lieven.
4: Heel graag gedaan.
0: Tot de volgende.
4: Of niet zo graag, maar toch. Plezier voor je.
0: Dankjewel. Dank je wel.

Luca Pianca op luid Vittorio Gielmi op Gamba met Trajan's Ground. En het is bijna 8:30, zometeen de hoofdpunten van het nieuws na deze muziek van de componist die zichzelf ooit omschreef als half monnik, half boef, Francis Poulenc.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Clara, live.

0: André Previn met Melancholie van Francis Poulenc. Het is 8:30, Sophie van der Donkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sophie, het wordt weer heet vandaag en ook in de woonzorgcentra maken ze zich zorgen.
1: Ja, sommige woonzorgcentra zouden het logisch vinden dat bewoners meer betalen voor extra verkoeling. De koepel van private woonzorgcentra Vlozo zegt dat ze hun dagprijs moeten kunnen verhogen als ze investeren in airco. Veel mensen verblijven nu in verouderde gebouwen en airco of verkoeling installeren kost veel geld. Vlozo vindt dat zoiets onder de woon- en leefkosten valt die ze mogen doorrekenen aan de bewoners. In Japan zijn er al zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. De beving gebeurde op het eiland Kyushu in het zuidwesten. Daar is onder meer een winkelcentrum en een fabriek ingestort. Er wordt nog gezocht naar vermisten in het puin. De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Ondanks het hete weer gisteren en verschillende heropflakkeringen is het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken natuur. Het risico op een nieuwe uitbreiding blijft door de hittegolf wel groot. Zonnig en heel warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Blijf met jullie handen van mijn Finland. Dat was zo'n beetje de boodschap die Jean Sibelius aan Rusland wilde meegeven met zijn Finlandia. Een ode aan zijn vaderland en een protest tegen de Russische overheersing. In een schitterende uitvoering hier van het London Symphony Orchestra onder leiding van Colin Davis. En als uw ramen thuis op dit moment openstaan, kijk dan maar goed uit, want voor u het weet gaat een extra vandoor met al uw juwelen. Zoals in de opera La Gazza Ladra van Rossini, de stelende ekster.

Wat een fantastische stem toch. Juan Diego Flores met Vieni fra queste braccia, kom in mijn armen. Een aria uit Rossini's opera La Gazza Ladra over een dienstmeisje dat ervan wordt beschuldigd een zilveren servies te hebben gestolen. Tot blijkt dat de echte dader gewoon een ekster is.

De eerste twee delen uit de Java-suite van Leopold Godowsky door de Indonesische lieverpianiste Esther Bujardjo. En de Amerikaanse violist Itzhak Perlman koestert al zijn hele leven een grote liefde voor klezmermuziek. Dat hoor je ook op zijn album In the Fiddler's House. En dit is een van de mooiste momenten daaruit. Een klaagzang die langzaam overgaat in een uitbundige volksdans.

Violist Itzhak Perlman en de klezmergroep Brave Old World. En het is bijna 9 uur, het nieuws komt eraan en de krantencommentaren na deze Goyesca van Enrique Granados. En daarna krijgen we nog bezoek van onder andere de Pupini Sisters. Geen zussen, maar als je ze samen hoort zingen, dan begin je toch te twijfelen. Maar dat is voor zometeen.

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De private woonzorgcentra vinden dat de dagprijs moet kunnen stijgen als er investeringen gedaan worden in airco of andere verkoeling. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Woonzorgcentra krijgen geld van de overheid om de zorgkosten te betalen. De bewoners moeten voor hun leef- en woonkosten betalen via de dagprijs. En volgens de private woonzorgcentra valt ook airco daaronder. Jan van Wezer is directeur van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven, uitgebaat door een VZW. Hij vindt het een moeilijke discussie, maar het geld moet wel ergens vandaan komen, zegt hij.
1: Of dat dan uit de dagprijs moet komen, of dat de overheid dat moet betalen, dat is een maatschappelijke vraag. Maar we kunnen niet verwachten van woonzorgcentra dat zij de problemen oplossen zonder dat daar de middelen tegenover staan. Een oplossing is dat je de dagprijs loslaat, maar hoe zorg je er dan voor dat het ook effectief terugvloeit naar het welzijn van bewoners en van medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat voor die groep ouderen die financiële problemen hebben, dat ouderenzorg toch nog toegankelijk is?
0: In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. Het is jammer dat het gebeurd is, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Jeff van den Berg.
2: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. Er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
0: In Japan zijn er al zeker 13 doden gevallen door de zware aardbeving van gisteren. De beving gebeurde op het eiland Kyushu in het zuidwesten. Er is onder meer een winkelcentrum en een fabriek ingestort. Hoeveel mensen nog onder het puin zitten is niet duidelijk. De ravage is erg groot, met treinen die ontspoord zijn en bruggen en gebouwen die ingestort zijn. De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Gisteren waren er verschillende heropflakkeringen, maar het vuur is niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde dorpen weer naar huis. In Frankrijk en in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico ook groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Zonnig en heel warm van vandaag 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: Aan de vooravond van een derde hittegolf komt Chris van Marsenille toch nog even terug op die 1747 hittedoden in België. Iemand moet het doen en op de politiek moeten we duidelijk niet rekenen, schrijft ze in Gazet van Antwerpen. Al jaren hebben we 4 klimaatministers die nog nooit samen een fatsoenlijk klimaatplan hebben opgesteld. Zo heeft Vlaanderen de twijfelachtige eer om een van de meest verharde regio's van Europa te zijn. En zo zijn er in geen enkel ander land meer mensen om het leven gekomen door de hitte dan in België. En de politieke klasse zwijgt. Misschien zwijgen die ministers wel gewoon uit schaamte. Die zouden ze in ieder geval moeten voelen. Pieter Lesaffer stipt in het Nieuwsblad een praktische vraag aan naar aanleiding van de hitte. Moeten de bewoners van een woonzorgcentrum meebetalen aan een airco of andere verkoeling in hun kamer? Als het van de woonzorgcentra zelf afhangt, is het antwoord ja. De bewoners zeggen natuurlijk net het omgekeerde. Ze betalen al genoeg. Dat er bij de bevolking weinig begrip is voor de financiële verzuchtingen van de woonzorgcentra komt voor een groot stuk door de cowboys in de sector. Zolang die er nog zijn en het ontbreekt aan transparantie, zal elke vraag naar extra bijdrage op een koude steen blijven vallen. In stilte vloeien de oorlogen in Oekraïne en Iran langzaamaan in elkaar over, schrijft Timmy van Diepen in het laatste nieuws. Oekraïne trof een Iraans vrachtschip, Iran dreigt met vergelding. Maar er is iets fundamentelers. Trump heeft Zelensky plots hard nodig om de zooi op te ruimen die het afgelopen half jaar in Iran is veroorzaakt. Oekraïne helpt hem druk te zetten op Teheran. Zelensky heeft zichzelf met zijn lange afstandsdrones een enorme troefkaart in handen gespeeld. Dat groeiende belang van Oekraïne is ook voor ons in Europa hoopgevend. Een toekomstige Europese defensie, wie kan zich dat nog voorstellen zonder Oekraïne? Over de Europese Unie gesproken, die is nog steeds aantrekkelijk, vindt Lieve Sioen. De EU blijft een aantrekkelijk maatschappijmodel, een betrouwbare bondgenoot en een gegeerde handelspartner, schrijft hij in de Standaard. Er zitten veel landen in de wachtkamer van toetreding en binnenkort voegt misschien ook IJsland zich bij die groep. Op het dunbevolkte eiland met 400.000 inwoners is een referendum opgestart over de vraag of de regering toetredingsonderhandelingen moet openen. Dat het eigen gereide IJsland die optie nog maar overweegt, illustreert dat de EU toch niet de slechtste keuze is. Chris van Hamme van de Tijd ziet barsten verschijnen in de AI-pyramide. Beleggers in het AI-verhaal zien weer oude demonen opduiken. Chinese concurrentie en vraagtekens bij de financiering van de boom. Chipaandelen staan in de vuurlinie, maar ook de bouwers van AI-modellen krijgen het benauwd. Beleggers zullen dan ook met argusogen naar de AI-investeringsplannen van Meta, Microsoft en Amazon kijken, wanneer die deze week hun kwartaalcijfers bekendmaken. De minste negatieve verrassing veroorzaakt in het huidige klimaat een koersduik. Geen wereldproblemen in het commentaarstuk van de morgen, wel een ode aan de jeugdleiders en leidsters die deze zomer het plezier verzorgen van duizenden kinderen en jongeren. Hoezo de jeugd vertoont geen engagement meer? Hoezo jongeren zijn wereldvreemd, onverantwoordelijk en bovenal rotverwend? Wanneer wij ouders deze zomer kunnen werken, dan danken we dat aan hen. Wanneer onze kinderen 's avonds doodmoe, vuil, maar vrolijk na een dag vol sport en spel hun bed induiken, dan komt dat door hen. Daar mogen we echt wel eens een dikke dankjewel voor zeggen, besluit Anne van den Broek. We zullen ons beter moeten wapenen in de strijd tegen cybercriminaliteit, schrijft Dominique Klaas in het Belang van Limburg. Phishing moeten we aan de bron bestrijden. En dat betekent dat ook de telecomoperatoren, sociale media en andere aanbieders van internetdiensten mee in het pad moeten. Maar een betere bescherming door de banken zal altijd het sluitstuk blijven. Het is immers daar dat het geld verdwijnt. De banken verplichten om in elk geval, of er nu sprake is van grove nalatigheid of niet, het verdwenen geld terug te betalen, zou hen wel in actie doen schieten. Het is woensdag 29 juli, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
3: Espresso met Clara de Dekker.
0: Ja, espresso. Misschien moeten we over die naam vandaag toch eens nadenken, want blijkbaar drink je bij deze hitte beter geen koffie, maar warme thee of veel water, zolang u er dan maar geen piskwis van maakt.

Tea for Two of the Tahiti Trot van Vincent Humans in een bewerking van Dmitri Jostakovic. En als u straks op een terras zit, bestel dan eens een warme thee in plaats van iets fris. U zal zien, het werkt echt. Ik heb het onlangs ook geprobeerd. Alleen de barman die keek mij aan alsof ik net gek was geworden.

I love coffee and the coffee loves me, de Pupini Sisters. Geen echte zussen, maar wel grote fan van de Andrew Sisters, de Close Harmony groep uit de jaren 40. En dit waren ze met de Java Jive.

Frederick Delius, zijn tweede Dance Rhapsody door het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Richard Hickox. En uitgebeend tot op het bot, zo omschreef Maurice Ravel zelf ooit deze sonate. Geen overbodige noten, geen orkest, alleen een viool, een cello en de broers Capuçon.

0: De broers Capuçon, Renaud en Gauthier in het vierde deel uit de sonate voor viool en cello van Maurice Ravel.
1: Espresso.
0: En ik heb nog een mooie expo-tip voor u in de Leienstreek, want daar loopt nog altijd de Biennale van de Schilderkunst. En u weet, de Leien heeft nog altijd een bijzondere aantrekkingskracht op kunstenaars. En nu kan u er ook werk gaan bekijken van de Gentse kunstenares Naira Martin Reis. Zij maakt van haar eigen lichaam een kunstwerk. En dat terwijl ze in een kooi met kanaries zit. En waarom ze in die kanariekooi is gaan zitten, dat vertelde directeur Wim Lammertijn aan Chantal Patin in Pompidou.
2: Zij heeft haar roots op Tenerife, waar de kanarie eigenlijk een wilde vogel is. En die zij ook altijd gekend heeft daar in haar jeugd. Maar zij reageert met deze installatie eigenlijk tegen manipulatief kweken van kanaries. Je hebt rode kanaries, gele, witte. Worden postuurkanaries gekweekt met kuifjes en zo. Dat is toch een beetje tegen natuurlijk. En zij gaat zichzelf presenteren in die kooi als levend eetbaar kunstwerk. Waar ze inderdaad die zaadjes van haar lijf gaat laten eten.
3: Ja, je hebt al een test gedaan. Hoe was het met haar nadien? Of ook met de kanaries?
2: Ze hebben het allemaal overleefd.
3: Ik mag het hopen.
2: Uiteraard, die test is heel goed verlopen. Ja. We wouden natuurlijk zien hoe die dieren reageren op die situatie. En dat bleek eigenlijk heel goed mee te vallen als er een zekere gewenning is. We gaan die performance opnemen, aan de video tonen. En er gaan een paar kanaries blijven in de kooi gedurende heel de tentoonstelling.
0: Ja. Oef, de kanaries hebben het overleefd en Naira Martin Reis gelukkig ook. En haar nieuwe installatie is dus nu te zien op de Biennale van de Schilderkunst nog tot midden oktober in het MUDEL, het Roger Ravel Museum en Museum Domt Daans.

Gabi Bas van Riet en het Radiosymfonieorkester Stuttgart in het eerste fluitconcerto van François-Joseph Fétis. En de Zuid-Afrikaanse cellist Abel Selatjwe was dit jaar de centrale artiest op het De Klaas Festival. En hij zorgde, vond ik ook, voor een van de mooiste concerten van het hele festival. Op een bepaald moment kreeg hij zelfs de hele Henri Leboeuf-zaal aan het zingen. Ik krijg al kippenvel als ik er gewoon aan terugdenk. En dit is nog eens een stukje uit zijn debuut-cd, Where is Home?

Abel Celacioe en zijn ensemble met Lerato, een nummer uit dat fantastische debuutalbum van hem, Where is Home? En thuis, dat is voor Philip Herrewegen momenteel Toscane. Daar verblijft hij elke zomer. En hij organiseert er ook elk jaar zijn eigen festival, Crete Senesi. Vanavond gaat de 26e editie van start. En deze pianist mag het festival openen, Christian Bezuidenhout.

Het Andante uit de 33e pianosonate van Joseph Haydn door Christian Bezuidenhout. Hij opent vanavond Crete Senesi, het jaarlijkse zomerfestival van Philip Herrewegen in Toscane. Daar gaan we misschien niet meer op tijd geraken, maar gelukkig is er zometeen de zomer van Clara met Mark Janssens. Dus geniet ervan en hou het cool.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Belgische leger stuurt een brandweerteam naar Frankrijk om mee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag. In hun transportvliegtuig gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. In de regio rond Madrid zijn vandaag 24.000 mensen weer naar hun huis kunnen terugkeren nadat ze enkele dagen geleden geëvacueerd waren voor de naderende bosbranden. De brandweer blijft in de weer om het vuur in te dammen. Intussen wordt het opnieuw erg warm in de regio tot 37 graden en ook windvlagen bemoeilijken het blussen. Een Joodse stichting eist van de NNBS en de Belgische staat een schadevergoeding voor deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het laatste nieuws. De NNBS transporteerde vanuit Mechelen meer dan 25.000 mensen, vooral Joden, naar het vernietigingskamp Auschwitz. De NNBS kreeg daar ook geld voor van de nazi's en een deel moet teruggegeven worden aan de slachtoffers en hun nabestaanden, zegt de advocaat van de Joodse stichting Arthur Vlieger.
1: Die mensen die hebben veel geleden, vergeet ook niet dat de NNBS etterlijke honderden miljoenen heeft ontvangen van de nazi's. Het is dan ook logisch, als we daar een vergoeding voor krijgen, dat de slachtoffers, waarvan er nog een aantal van leven, en ook de nabestaanden daar toch iets moeten van terugkrijgen. Het is zeker geen financiële bedoeling, maar het is gewoon om volledige rechtvaardigheid te kunnen nastreven.
0: De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. De escalatie van het geweld heeft de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten, schade aan eigendommen en een groeiend gevoel van onveiligheid, zegt een VN-coördinator voor het Midden-Oosten. Hij roept Israël op om snel maatregelen te nemen tegen de betrokken kolonisten. Tegelijk veroordeelt hij ook Palestijnse aanvallen op Israëli's. De Verenigde Naties zijn bezorgd dat het geweld op de westelijke Jordaan-oever kan uitbreiden naar andere Palestijnse gebieden. Rusland gaat de oprichter van berichtendienst Telegram vervolgen omdat hij terroristische activiteiten mogelijk zou maken. Tegen de man, Pavel Durov, is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Voor zover bekend verblijft Durov in Dubai. Hij is een hevige criticus van de censuur in Rusland. Via Telegram kan je gecodeerde berichten versturen. Het is onder meer populair bij criminelen, maar ook voor berichten over de oorlog in Oekraïne wordt Telegram vaak gebruikt. Volgens Rusland vergemakkelijkt Durov daardoor sabotageacties tegen het Russische leger. Zonnig en heel warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Mark Janssens.
3: Een zomerse woensdag en welkom. Hoe gaan de vogels om met de warmte, met de stevige warmte die ook zij vandaag over zich heen krijgen? Ja, we kunnen de vogels helpen, dat weet u, met een bakje water op de vensterbank, op het terras of in de tuin. En Jean-Philippe Rameau dankt u voor de goede zorgen.

muzikaal vogelgekwetter met Le Rappel des Oiseaux uit een suite van Jean-Philippe Rameau met Tiffany Poon aan de piano, de Chinees-Amerikaanse pianiste Tiffany Poon. Eigenlijk een hommage van Rameau aan de regio in Frankrijk waar hij opgroeide, de Provence, waar je dus heel veel vogels hoort. Er is tegenwoordig, dat is al enkele jaren zo denk ik, ook zo'n app waarbij je, als je aan het wandelen bent of in het bos bent en er is een vogel die zich laat horen en je weet niet welke vogel dat is, dan kan je via die app te weten komen welke vogel er rondom jou vliegt of van de ene naar de andere boom. Het is best gezellig om dat te doen. In Venetië groeit Niccolò Pasquali op, maar na zijn korte carrière is hij toch vooral terug te vinden in Engeland, Ierland en Schotland. Dus Engels werd zijn tweede taal, ook in zijn muziek. Sopraan Rachel Redmond.

Irish Baroque Orchestra van Peter Whelan met Rachel Redmond, de soprane, in muziek van Niccolo Pasquale. Nature first played well her part at Nymphs of the Springs. Ja, die Niccolo Pasquale komt met zijn broer aan in Londen vanuit Venetië. Zijn broer is een goede cellist en ze brengen samen ook muziek. Er wordt voor het theater gecomponeerd en waarschijnlijk was Niccolo Pasquale ook een muzikant in het theaterorkest van de koning. Dit kwam trouwens uit een boeiende cd waarop het verhaal verteld wordt met arias van een vergeten sopraan uit Ierland. Sergei Prokofjev bracht het grootste deel van zijn leven door in Rusland, maar er zijn 20 jaar dat hij elders is, niet altijd even succesvol. Meteen na de Eerste Wereldoorlog gaat hij een paar jaar naar de Verenigde Staten. Dat valt dik tegen, ook financieel, want hij had gehoopt daar wat geld te kunnen verdienen. Maar hij ontmoette er wel een groep van Joodse migranten uit Rusland die naar Amerika zijn gegaan, Zimbro, een ensemble. En als die Prokofjev zien komen, geven ze hem een opdracht. Zou je geen muziek voor ons kunnen componeren? Voor onze groep. En onze groep, dat betekent klarinet, strijkkwartet en piano. Prokofjev gaat aan de slag en het wordt een van de meest gespeelde werken. De ouverture op Hebreeuwse thema's, hier met het Roland Hendricks Ensemble.

0: De ouverture op Hebreeuwse thema's van Sergei Prokofjev met de muzikanten van het Roland Hendrix Ensemble. In de eerste jaren, tientallen jaren van de 20e eeuw, was er een migratie van Oost-Europese Joden naar de Verenigde Staten. De Ashkenazi-Joden die daar vooral toch in New York en de omgeving terechtkwamen. En ja, de instrumentale dansmuziek van de Oost-Europese Joden, dat gaat terug over een lange traditie van honderden jaren met heel veel invloeden uit Rusland, Griekenland, Turkije, Bulgarije, Roemenië, gaan zo maar door. En de echte bron is natuurlijk het zingen van de kantor, van de Torah, in de synagoge uiteraard. En wat zo typisch is voor die muziek, en dat komt ook naar boven in die ouverture hier van Prokofjev, is dat dubbele, hè, dat lachen en dat huilen. En ze omschreven dat vaak als we lachen terwijl we tranen laten. Zo moet de muziek klinken. Een zomerse woensdag met Julia Martineau op mandoline in een concerto van Raffaele Calace.
1: De zomer van Clara.

0: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara, live.

Giulia Martino en zijn mandoline samen met Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini in dit tweede mandolineconcerto van Raffaele Carlacci. Belangrijke figuur in de geschiedenis van de mandoline in Napels, eind 19e, begin 20e eeuw. Voor de muziek aan zich, maar ook voor het instrument, want hij bouwde ook instrumenten, hij ontwierp instrumenten. En zo zorgde Carlacci ervoor dat er een soort concerto mandoline werd gebouwd die qua volume op kon tegen een medium samengesteld orkest, een kleiner orkest, maar toch dat de mandoline hoorbaar was. En dat stimuleerde andere componisten om voor dat instrument muziek te schrijven. U kent ze hopelijk al, onze jonge artiesten die we elk voorjaar aan u voorstellen, de twintigers. Jaar na jaar een nieuwe selectie aan jonge artiesten die op het punt staan om helemaal door te breken en hun plannen waar te maken. Afgelopen seizoen was een van die twintigers pianist Jeff Kolasny. Ja, zeggen dat ik zijn vader en oom nog als jonge pianiste heb weten doorbreken, dat zegt iets over mijn leeftijd, denk ik. Maar goed, het is nu de beurt aan Jeff in deze vierde Franse suite van Johann Sebastian Bach.

23 jaar is hij Jeff Colasi, de pianist hier in de muziek van Johann Sebastian Bach. Natuurlijk zijn vierde Franse suite. Als hij 5 is, kruipt hij voor het eerst achter de piano, Jeff Colasi. Op zijn 16e gaat hij bij Jan Vermeulen studeren en daarna trekt hij naar Julien Liber. Op 7 augustus speelt Jeff Colasi een solo-recital in Aarschot. En ik denk dat hij ook eind oktober met plezier naar Brugge komt voor Iedereen Klassiek. Het recital met hem dat we hier in Studio Toets opnamen kan u trouwens nog steeds integraal bekijken en beluisteren op VRT Max, net als alle andere twintigers uiteraard. Bijna 11 uur, om 11 uur exact gaan we eens luisteren wat er in de wereld gebeurd is het afgelopen uur. Dit is nog Rafael Feio op cello en het Karski-kwartet, muziek van Luigi Boccherini.

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag met een transportvliegtuig naar het departement Landes in het zuidwesten. Er gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden verhogen om airco te kunnen installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
1: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum €2.359 per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van €1.787, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè. En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
0: De Duitse autobouwer BMW wil het tegen eind volgend jaar met 8000 werknemers minder doen. Om dat aantal te bereiken krijgt de helft van de 85.000 BMW-medewerkers in Duitsland een voorstel om vrijwillig te vertrekken. De Duitse auto-industrie heeft het moeilijk door de concurrentie uit China, vooral voor elektrische auto's. Ook Mercedes-Benz biedt al een vrijwillige vertrekregeling aan en Volkswagen wil tot 100.000 banen schrappen. De uitzondering is voor voorlopig Porsche, dat in de eerste helft van dit jaar een derde meer winst heeft geboekt, vooral omdat er meer duurdere modellen verkocht zijn. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die het doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. Het aantal wilde tijgers wereldwijd is de voorbije jaren opvallend sterk gestegen. In 2010 waren er nog zo'n 3200 tijgers in het wild. Nu zijn er zo'n 5700. Vooral in Azië valt de stijging op. De wilde tijger was veel leefgebied kwijtgeraakt, onder meer door ontbossing. Maar dat is aan het veranderen, zegt Hans Moison van het Wereld Natuurfonds.
2: Enerzijds zetten we in op het herstel van het leefgebied van de tijger. We zorgen ervoor dat het versnipperde leefgebied van de tijger terug verbonden raakt met elkaar. En daarnaast zorgen we ervoor dat er geen conflict ontstaat tussen tijgers en de mensen die in de buurt van de habitat van de tijger wonen. Door bijvoorbeeld omheiningen te plaatsen die het vee van de mensen die in de buurt wonen beschermen.
0: Een heel warme dag, temperaturen tussen 30 en 35 graden. Morgen wat minder warm, tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan iets meer wolken en dan overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

De dans van de buren uit El Sombrero de Tres Picos van Manuel de Falla met het Smaller Chamber Orchestra, geleid door Pablo Eras Casado. Muziek waarvoor het Alhambra Theater in Londen samen volliep in 1919 voor de première van El Sombrero de Tres Picos, was een opdracht van Sergei Diaghilev, de man van het ballet van de Ballet Russe. Men kwam ook kijken, letterlijk kijken, want de kostuums en decors waren van Pablo Picasso en natuurlijk ook luisteren voor Manuel de Falla. Het is een sappig verhaal, een ingewikkeld verhaal, maar laat ik het een beetje eenvoudig samenvatten. Man probeert vrouw te verleiden en alles wat daarbij hoort is van alle tijden blijkbaar. Is vissen ook een vorm van verleiden? Vraag het dan Frans Schubert.

Matthias Körne en Andreas Heefringen vertellen het verhaal van de forel van Schubert en daarna Scherzino Mexicano van Manuel Ponce met de gitariste Mabel Milan, die niet alleen gitariste is, maar eigenlijk als job openbare aanklager, jawel, en daarnaast speelt ze ook gitaar. Manuel Ponce, geboren in hetzelfde jaar als Stravinsky, maar op een heel andere plek, in een klein dorpje in Mexico. Hij was een fantastische pianist en mocht dus gaan studeren in Bologna. Berlijn ging ook naar de Verenigde Staten aan het begin van de 20e eeuw. Dat was niet evident, die reis. Maar het was in Parijs dat hij eigenlijk voor het eerst bewust werd van zijn eigen Mexicaanse culturele roots. En dat was dankzij een vriend van hem op dat moment, de Franse componist Paul Dukas. Hij reisde veel, Manuel Ponce, maar hij keerde iedere keer terug naar zijn vaderland, Mexico. Wat dacht u van een portie liefde, drama en verraad onder de Siciliaanse hemel, met een zon die iedereen een beetje gekker maakt dan hij al is? Het lijkt wel Vlaanderen vandaag. Cecilia, ze kan het weten.

Ja, ook de liefde komt en gaat. La canzone di Cecilia uit Amore Siciliano. Een pasticcio van volkse melodieën door Leonardo Garcia Alarcón en de zangers en muzikanten van de Capella Mediterranea met muziek uit Calabria, uit Sicilië, uit Napels. Liederen die allemaal komen uit de 17e en de 18e eeuw. Mooi samengeklutst en heerlijk gezongen en gespeeld. Van Italië naar de huzaren.

0: Ja, hier moeten we geen tekeningetje bij maken. Pardon, madame, uit Victoria und ihr Husar, een operette van Paul Abraham met Jonas Kaufmann natuurlijk.
1: De zomer van Clara.
0: Vorig jaar verzamelde in Kopenhagen dirigent Fabio Luisi, muzikanten van het Nationaal Symfonieorkest van Denemarken en de jonge pianist Julius Assal om samen het pianoconcerto van Alexander Scriabin te spelen en op te nemen. Het eerste werk voor orkest van Scriabin, hij was een jonge man van 24 toen. De pianist die het hier speelt is 29 jaar, uit Frankfurt, Julius Assal.

0: muziek van de jonge Alexander Scriabin. Daarna zal hij behoorlijk andere wegen inslaan en een beetje wat gekkere, uitdagende muziek componeren zonder enige twijfel. Alexander Scriabin, zijn pianoconcerto, hier gespeeld door Julius Assal, de pianist, en het Nationaal Symfonieorkest van Denemarken, gedirigeerd door Fabio Luisi. Julius Assal, de pianist die we hoorden, werd in 2023 binnengehaald bij Deutsche Grammophon als een exclusieve artiest. En heeft onder andere gestudeerd bij Andras Schiff, de pianist. Hij heeft een hekel, Julius Assal, aan het sluiten van compromissen, muzikaal. Want hij vindt dat een compromis nooit een goede weg kan zijn. En of hij als pianist het publiek wil entertainen, nee, zegt hij. Hij vindt dat een woord entertainen dat te vaak misbruikt wordt. Concert moet ook kunnen uitdagen, zegt hij, en dat gebeurt te weinig. Concertorganisatoren willen volgens Assal het publiek sparen, een goed gevoel geven. Maar een goed gevoel, zegt hij, kan je ook hebben wanneer je uitgedaagd wordt. Dat is geen negatieve ervaring, in tegendeel. Julius Assal, de jonge pianist die eerst als kleine jongen piano begon te spelen en dan pas daarna zijn eerste woorden zei. Zodanig dat zijn ouders naar een dokter gingen en vroegen: scheelt er iets met onze zoon? Nee, helemaal niet, zei die dokter. En toen begon de jonge Julius Assal ook te praten.
1: De zomer van Clara.

Narrow Sea van Caroline Shaw met Dawn Upshaw. Muziek opgedragen aan alle mensen op zoek naar een veilige haven. Dit is de zomer van Clara. Op wat toch wel een hete woensdag gaat worden.

0: Clara neemt u mee naar het MA-festival. Snuif de sfeer op, zowel op het podium als achter de coulissen, en geniet van Mozart door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emeljanichev in Clara Live van op het MA-festival met Mark Janssens. Vrijdag vanaf 6 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. En de Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk, naar de streek rond Bordeaux, die getroffen is door zware bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag in Melsbroek. Jens Fransen, wat is het plan?
2: Wel, deze middag, als alles goed gaat, vliegt een groot militaire transportvliegtuig 2 keer op en af naar een Franse militaire luchtmachtbasis van Cazaux. Dat is in de Landen. En de Belgen landen dan meteen in het rampgebied. Ze nemen zeker 1 grote brandweerwagen mee, die anders op de militaire luchthavens paraat zijn bij ons. En ook enkele waterbevoorradingstrucks gaan mee. Alles goed voor 29 militairen.
1: Is het ook al duidelijk waar ze ingezet zullen worden?
2: Nee, dat is nog niet duidelijk. Dat zal aan de Fransen zijn om te beslissen waar ze worden ingezet. Dat kan op het terrein in Frankrijk zijn, maar het kan evengoed zijn dat de Belgen Franse militaire brandweereenheden op militair terrein zullen gaan vervangen, zodanig dat die Franse militaire eenheden dan kunnen uitrijden om te helpen blussen.
1: Bedankt, Jens. Rond Bordeaux is ondanks het hete weer en verschillende heropflakkeringen het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken natuur. Maar dat stelt de mensen daar nog niet gerust, zegt collega Hilde Mertes, die ter plaatse is.
3: In 3 gemeenten hebben de mensen te horen gekregen dat ze weer naar huis mogen. Dat zijn gemeenten dicht bij de grote stad Bordeaux. Maar het animo om terug naar huis te gaan is niet zo groot, want mensen zijn bang. De schrik zit er goed in. Ze vrezen dat er wel weer eens een opflakkering kan zijn en dat ze opnieuw moeten vertrekken. Ja, je kan wel zeggen dat heel veel mensen getraumatiseerd zijn en echt wel angst hebben.
1: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van den Abelen moesten de huurders nog €11.000 betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
4: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
1: De huurders in kwestie wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
5: Ik zie dat er woonzorgcentra zijn die al warmtepompen hebben, die ook airco's hebben aangebracht in de individuele kamers. Dus als er zijn die dat wel kunnen, waarom zijn er die dat niet kunnen? Dat is mijn vraag. Maar in elk geval moet er dus een nieuw plan worden opgesteld en dat moet in overleg met de overheid en met de woonzorgcentra. Dat ze samen kijken hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen. Maar het laatste wat mag gebeuren is het afwentelen op de bewoners.
1: Minister van Welzijn Caroline Gené laat onderzoeken hoe ze zulke investeringen meer kan aanmoedigen en ondersteunen. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en schade aan eigendommen. Uitleg van Jeroen Rijgaard.
6: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. PVN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
1: Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die het doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden en is het nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en maximaal 29 graden. Vanmiddag vertrekt een team van 29 militairen van het Belgisch leger naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Daar begon dit nieuws mee. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor waterbevoorrading. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

Salut d'amour van Edward Elgar in een arrangement van celliste Sol Gabetta. En ze speelde ook haar eigen arrangement. Smakelijk eten als u aan tafel zit, binnen of buiten. Met straks René Fleming in een aria van Händel. En pianist Julien Liebert die speelt kamermuziek van Mozart samen met violist Pierre Colombet.

Chad Smith op altsax en haar piste Lynette Wardle in Dans l'Orient van Rudy Widhoeft. Beetje een vreemde naam misschien, in Amerika opgegroeid, maar van de Duitse oorsprong Widhoeft. En heel belangrijk voor de saxofoon ook in Amerika geweest. En dan hebben we het over het begin van de 20e eeuw. Hij is overleden in 1940, opgegroeid in Detroit, Michigan. Vader was dus Duitser. En eerst was hij geïnteresseerd in de klarinet, maar daarna kwam de saxofoon. In Groot-Brittannië vinden we Samuel Coleridge Taylor, ook een bijzondere componist. Zijn vader was iemand die uit Sierra Leone kwam en die trouwde met een Britse dame. En Samuel Coleridge Taylor was als componist vooral bekend van de drie kantaten die hij componeerde op het gedicht The Song of Hiawatha. Wat eigenlijk een liefdesverhaal is tussen een krijger en een vrouw. Dit is de ouverture The Song of Hiawatha van Samuel Coleridge Taylor met BBC National Orchestra of Wales geleid door Rumon Gamba.

0: Samuel Coleridge Taylor componeerde deze muziek. Het werd zijn bekendste, de ouverture de Song of Hiawatha, hier bij BBC National Orchestra of Wales. En de dirigent was Roman Gamba. Samuel Coleridge Taylor was ook beroemd in de Verenigde Staten. In New York werd hij de Afrikaanse maler genoemd. En hij deed nogal wat tournees naar de Verenigde Staten. Hij trouwde trouwens met een Engelse vrouw en ze hadden twee kinderen die ook allebei muzikaal waren en iets deden met muziek in hun leven. Het eerste deel van The Song of Hiawatha, dat was het huwelijksfeest, werd gespeeld in Londen en was meteen een geweldig succes. In de kranten werd er geschreven, het is lang geleden dat we in Londen nog zoiets gehoord hebben, nieuwe muziek die het publiek zo enthousiasmeerde en zo ontroerde. En op een bepaald moment werd jaarlijks in de Royal Albert Hall in Londen The Song of Hiawatha van Coleridge Taylor uitgevoerd. Je kon het een beetje vergelijken met Handel's Messiah. Er kwam evenveel volk naartoe om naar te kijken en naar te luisteren. Op een bepaald moment wordt hij zelfs uitgenodigd door Theodore Roosevelt, de president van de Verenigde Staten, om in het Witte Huis te zijn. Dat is niet evident op dat moment. We zitten in 1904, het hoogtepunt, als ik het zo mag noemen. Maar eigenlijk was het het dieptepunt van de rassensegregatie in de Verenigde Staten. En Roosevelt maakt dus iets heel duidelijk door Samuel Coleridge Taylor uit te nodigen bij hem in het Witte Huis. Hij was beroemd, hij had succes, Coleridge Taylor, maar ondanks dat verdiende hij met muziek heel weinig geld en kon hij er moeilijk van leven, kreeg weinig geld voor het werk dat hij schreef. Ja, en royalties bestond toen in die tijd ook nog niet. Dus Samuel Coleridge Taylor is niet geëindigd als een rijke componist op rust. Integendeel.
1: De zomer van Clara.

one and only René Fleming in een aria uit Giulio Cesare in Egitto van Handel met het Orchestra of the Age of Enlightenment en Harry Bickett. René Fleming, ze komt nog eens naar Europa en dat doet ze niet zo vaak meer op 1 augustus. Dat is dus zaterdag, dan is het de gast op het festival van Verbier. En dan gaan we naar Wenen, waar Mozart terechtkomt nadat hij weggelopen is, bijna, mag je zeggen, uit Salzburg, waar hij genoeg had om onder de vleugels van anderen te moeten opereren en muziek maken. Hij dacht, laat ik maar gaan freelancen. Dat was natuurlijk een stap voor Mozart. Maar goed, Wenen zou hem toch ook met open armen ontvangen. Zeker wanneer hij muziek begint te componeren, waar ze in Wenen dol op zijn. We zitten nog niet in de periode van de pianoconcerto's, waar ze in Wenen met zoveel plezier komen naar luisteren. Maar wel kamermuziek, vioolsonates. Dit is zo'n sonate uit die periode, de beginperiode van Mozart in Wenen. Met Julia Liebeer en Pierre Colombet.

Mozart. Zijn 25e sonate voor viool en piano, hier gespeeld door pianist Julien Liber en violist Pierre Colombet, uit een heel mooie cd die vorig jaar, in het voorjaar verscheen, waarop Julien zich laat omringen door een aantal vrienden en collega's en ze samen Mozart spelen. Echt bijzonder mooi. En als u meer Mozart wil, dan krijgt u die deze namiddag na 2 uur met de Haffner-symfonie, gespeeld door de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van de jonge dirigent Tarmo Peltokoski. En ook nog deze namiddag het hobo-concerto van Rafe Vaughan Williams. Gael Solal op gitaar met Tristo Rosa van Heitor Villa-Lobos. Dan is het 1 uur nieuws en daarna Summertime. En dat is het, letterlijk Summertime. Enjoy!

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. En de Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Defensie stuurt een brandweerteam naar het zuiden van Frankrijk om daarmee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag van op de militaire luchthaven van Melsbroek. Jens Fransen, op Melsbroek, waar sta je en wat is daar gaande?
1: Ik sta op dit ogenblik in de schaduw van dat erg grote militaire transporttoestel, een A400M. En ik kan zien dat dat gevuld is onder meer met een militaire bluswagen. En het is een gespecialiseerd voertuig dat onze defensie gebruikt onder meer om heidebranden mee te blussen, om in militaire gebieden ook branden te blussen, bijvoorbeeld na schietoefeningen. Dat voertuig zal vanmiddag al worden overgevlogen naar Bordeaux. Er komt dan nog een tweede vlucht met nog zo'n brandweerwagen. En hier naast mij staan ook verschillende wagens met grote tanks op die water kunnen vervoeren. En die zullen straks in kolonnen naar Bordeaux gaan rijden. De bedoeling is dat die dan vannacht of morgen vroeg daar zullen toekomen, met de bedoeling om dan zo snel mogelijk te worden ingezet daar in het rampgebied bij Bordeaux.
0: Dankjewel, Jens. Intussen is het opnieuw erg warm in de regio rond Bordeaux. Dat vertelt onze collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: 33 graden al en vanmiddag piekt het richting de 40 graden. Het is hier weer alle hens aan dek om smeulbrandjes, opflakkeringen in te dammen, te beperken, zodat het vuur niet kan uitbreiden. Het lijkt erop dat ze het grotendeels onder controle hebben. Dat betekent dat het niet meer uitbreidt. Maar ja, in de namiddag wakkert de wind weer aan, steekt die weer op. Dus men is absoluut heel erg waakzaam.
0: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Fabrice Verhaert hadden de huurders een huurachterstand van bijna 7000 euro. Toen ze hun huis moesten verlaten, lieten ze ook nog heel wat schade achter.
3: En hebben ze eigenlijk één dag voordat de deurwaarder kwam hier gewoon nog zoveel mogelijk kapot gemaakt. In alle badkamers boven de kranen opengezet en de putjes verstopt, waardoor de lavabo's overliepen. Uit de lusters en uit de spotjes liep het gewoon naar beneden. De oven, de microgolf, de inductieplaat moest eraan geloven. En aan de dag dat de deurwaarder kwam, ja, was de vogel natuurlijk gaan vliegen.
0: De huurders wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
4: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum 2.359 euro per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van 1.787 euro, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè? En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
0: Minister van Welzijn Caroline Genee laat onderzoeken hoe ze koelingsinvesteringen van woonzorgcentra beter kan aanmoedigen en ondersteunen. In Nederland is de politie vannacht op 3 plaatsen binnengevallen in een lopend onderzoek naar terrorisme. Volgens het parket zijn 3 jonge mannen opgepakt. Ze zijn 16 tot 19 jaar oud. In Eindhoven, dichtbij ons land, blies de politie de deur van een huis op en arresteerde ze 1 verdachte. Daarnaast waren er ook huiszoekingen in Rotterdam en Alkmaar. Waar de 3 concreet van verdacht worden, dat is nog niet duidelijk. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de afgelopen weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en ook schade aan eigendommen. Jeroen Rijgaard met meer details.
5: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. PDVN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
0: De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden. Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht, met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog maximaal 29 graden. 29 Belgische militairen van het leger vertrekken vanmiddag naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Dat was de opener van het nieuws. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor de waterbevoorrading. Meer op vrtnieuws.be.
1: Verwonderd. Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
2: The legendary
3: Miles Davis.
4: Here he is, Miles Davis.
3: Maar wat als al die roem naar het hoofd stijgt?
5: I'm playing and my hands feel like extremely light, like I wasn't doing anything.
3: Ontdek het samen met Lies Steppen, Guy Peters en deze week El Spino. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
1: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Summertime.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roos. Vanmiddag zijn 29 Belgische militairen vertrokken naar het zuiden van Frankrijk om daar te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is ook materiaal mee, zegt minister van Defensie Theo Franke.
1: We hebben 2 grote bluswagens, panterwagens noemt dat, dat is gloednieuw materiaal. Die dienen om eigenlijk op luchthavens of bij de trainingszitten in Pampa Range, als daar een heidebrand of zo ontstaat, om daar het bluswerk te doen. Daarnaast 9 van die grote trucks met citernes tot 10.000 liter op. Want de waterbevoorrading is moeilijk in onherbergzaam gebied, maar deze trucks zijn 4x4, dus die geraken eigenlijk overal heen.
0: Frankrijk zal uiteindelijk beslissen waar de militairen en het materiaal ingezet zal worden. In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan bijvoorbeeld toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van den Abelen moesten de huurders nog €11.000 betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
2: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
0: De huurders in kwestie wilden niet reageren. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met de regionale luchthavens, dat zegt de oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens €12 miljoen. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister niet tegen. De fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister nu vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
3: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft, heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd? En hebt u toch die €12 miljoen belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
0: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie Mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. In Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn teruggevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat die pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. En de olieprijs is vandaag opnieuw gestegen, nu de vijandelijkheden tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten heroplaaien. Een vat ruwe Brentolie kost nu $88,36. Dat is een stijging van 5%. Sinds afgelopen weekend waren er geen aanvallen meer geweest en daalde de prijs. Maar afgelopen nacht vuurde Iran raketten af richting Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië bombardeerden daarop pro-Iraanse groeperingen in Irak. Het weer vanmiddag, temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plekken wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
5: Een heel goede middag. Het is voor mij de laatste dag hier in de studio na een mini-marathon presenteren in juli. Morgen zit ik op een vroege trein richting Zuid-Frankrijk om er een paar dagen af te koelen. Ook al is dat niet meteen het juiste woord, denk ik. Maar in elk geval, ik kijk er enorm naar uit. Ook deze componist ging op reis. Niet om even uit te rusten, maar met één doel. Geïnspireerd raken.

Het was enkel de rijke families gegund in den tijd. En de familie van Mendelssohn zat daar zeker bij. Hij vertrok op zijn 20e naar Schotland samen met een vriend om daar een Grand Tour wandeltocht te maken door de Highlands. Groene natuur, uitgestrekte landschappen, dat vond hij daar allemaal. Maar ook inspiratie voor nieuwe muziek. Daar schreef hij de eerste mate van zijn derde symfonie, zijn Schotse symfonie. En daaruit hoorden we het tweede deel hier met het London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. Bach nodigt ons nu uit om ons een beetje netjes en fatsoenlijk op te maken, want we hebben rendezvous met Christus.

Het openingsdeel uit de koraalkantate Schmücke dich, o liebe Seele van Johann Sebastian Bach. Hier in een opname van 1993 met het Concerto Vocale de Leipzig en het ensemble Baroque de Limoges onder leiding van Christophe Coin. Als u trouwens eens een koor van een heel ander kaliber wil zien en horen, dan is er het Rave-koor. Het weekend van 3 tot 6 september zijn ze te zien op het Mea Kusma Festival in Eupen. Authenticiteit staat centraal, maar er is ook heel veel ruimte voor improvisatie. Eva Gaudi-Valkenbach van het Vlaams Radiokoor is coach en versterkt het koor dat weekend. Dus als het u interesseert, zeker eens gaan kijken op de website meakusma-festival.be. Mozart had het enorm druk met het organiseren van zijn eigen trouw, het schrijven van een opera, maar daar kwam zelfs nog een extra workload bij. Een dichte vriend van de familie ging de adellijke titel krijgen en daar moest natuurlijk de juiste muziek voor zijn.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Het begon als een feestelijke serenade voor de familie Hafner, maar werd uiteindelijk met wat knippen en plakken Mozarts zijn 35e symfonie, de Hafner-symfonie. Hier in een opname met het Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Tarmo Peltokoski. Mozart werd maar 35 jaar. Ook deze Spaanse tijdgenoot van hem was geen lange leeftijd beschoren. Manuel Blasco de Nebra.

Manuel Blasco de Nebra werd maar 34 jaar oud, maar heeft in zijn korte leven serieus wat muziek geschreven. Deze was zijn eerst gepubliceerde muziek, de eerste klaviersonate van zijn opus 1. Ergens op de grens tussen Scarlatti en vroege muziek van Haydn en Mozart. Een heel mooie introspectieve uitvoering hier ook door pianist Javier Perianes. Beethoven was net toegekomen in Wenen en had er zin in. Hij was er met een missie en dat was carrière maken in de muziek. Daarvoor moest hij uitpakken met zijn schrijftalent.

Ja, Johann Jakob Froberge inspireerde in zijn tijd tal van Franse muzikanten en componisten. Ook Louis Couperin viel in zwijm. Nee, sorry, dat was het fout tekstje. Het sextet eerder voor twee horens en strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. Hier met Bart Aarbeid en Gijs Lacule op horen en het Freiburger Barok Orkest. Het is iets na drie uur tijd om onze feesthoeden op te zetten, onze longen te vullen met lucht en heel goed te blazen, want er staan 400 kaarsjes voor onze neus.

Johann Jakob Froberger inspireerde in zijn tijd tal van Franse muzikanten. Ook Louis Couperin viel ervoor in zwijm. Hij schreef deze klavercymbalsuite met een titel die er niet om liegt. À l'imitation de Froberger. Helemaal dus in de stijl van de Duitser. Grote akkoorden, ook onmogelijk om er de metronoom op mee te laten tikken. Het is vrij en improvisatorisch bijna. Geen maatstrepen, geen vast ritme. Echt puur expressief. We hoorden Jean Rondeau hier aan het klavercymbal. Het staat op zijn giga-album van vorig jaar. Louis Couperin, The Complete Works. Met alle overgeleverde klavierwerken van de componist. En dat gevoel van vrijheid en expressie vinden we ook terug in deze muziek van Maurice Ravel.

Blues, het tweede deel uit de tweede vioolsonate van Maurice Ravel. Ravel maakte zich hier wat los van het impressionisme en dook in de Amerikaanse jazz- en bluesmuziek hiervoor. Het is bijna 100 jaar geleden dat de première plaatsvond. In 1927 hier was het een recente opname met violiste Patricia Kopaczynskaja en Fazil Say aan de piano. Ja, de twee voelen zich als een vis in het water in dit repertoire en voelen trouwens elkaar bijzonder goed aan. Dat lieten ze ons vorig jaar zien tijdens het Clara Festival. Daar speelden ze toen samen. Nog meer muziek voor viool, maar nu met een heel orkest erbij.

Camille Saint-Saëns schreef zijn derde vioolconcerto in Spanje. En dat hoor je wel, vind ik, kleine knipogen hier en daar naar de Spaanse flair. Hij droeg het ook op aan een Spanjaard, collega en vioolvirtuoos Pablo de Sarasate. En ondanks stevige trekjes toch voor de viool, is het toch iets minder virtuoos en show dan zijn vorige vioolconcertos. Maar kleur en mooie melodieën daarentegen staan hier absoluut centraal. Violist Gilles Chaham hier mocht de uitdaging aangaan. En het New York Philharmonic en dirigent Giuseppe Sinopoli gaven hem de ruimte die hij nodig had. Het staat op een album van begin jaren 90 met alle opnames van Chaham voor het platenlabel Deutsche Grammophon. En deze is vers van de pers.

David, Edgar en Jérémy spelen drie verschillende instrumenten, maar delen alle drie dezelfde familienaam. Ze kwamen een paar maanden geleden naar buiten met hun debuutalbum. De twee pianotrio's van Schubert staan erop en ook enkele arrangementen voor trio van zijn lieder. We hoorden ze hier in het scherzo uit het tweede pianotrio van Schubert en ze heten dus het Trio Moro. Een race tegen de klok, tot aan 4 uur nog een scherzo. Nu uit de vierde symfonie van Alexander Glazunov met het symfonieorkest van Moskou onder leiding van Alexander Anisimov.

0: is 4 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemiddag. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor valse webshops die airco's verkopen. De dienst kreeg deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen van fraude of valse aanbiedingen als in de maand juni, 162 tegenover 45. Dat zegt Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
1: Door de hittegolf stijgt de vraag naar airconditioners. En dus oplichters spelen daarop in via valse webshops die airconditioners aanbieden zonder ze ooit te leveren. En daarnaast zien we ook misleidende promoties en zogenaamde installateurs die snelle plaatsen beloven en snel tegen een opvallende lage prijzen.
0: Het advies is om daarom altijd het bedrijf te controleren op betrouwbaarheid, prijzen te vergelijken en recensies te lezen. Betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Vermoedt u fraude, dan kan u dat melden via het platform Consumer Connect. Op tientallen plaatsen in ons land worden vallen gehangen om de Oosterse vruchtvlieg op te sporen. Dat vliegje, wat groter is dan onze typische fruitvliegen, kan gevaarlijk zijn voor Europese landbouwproducten. Bij ons kan het insect nog niet overleven in de winter en is er niet meteen gevaar, maar via ons land kan het wel naar Zuid-Europa gaan. Het Federaal Voedselagentschap FAVV vindt ze bij controles op geïmporteerd fruit, maar er is toch meer aan de hand. Dat zegt Jochem Bonte van onderzoeksinstituut ILVO.
2: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is. Die handelsbalans klopt niet volledig. Dat heeft waarschijnlijk te maken met import via buurlanden. We denken dan vooral aan Nederland, die meer handel drijft met Aziatische landen ten opzichte van ons land. En ook nog internethandel, die moeilijk controleerbaar is.
0: Er hangen nu vallen in heel ons land, ook bij mensen thuis, en die worden opgevolgd door ILVO. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met regionale luchthavens. Dat zegt oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens 12 miljoen euro. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister dus niet tegen. Fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister daarom vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
3: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft, heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd en hebt u toch die 12 miljoen euro belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
0: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. En de Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees Kampioenschap Atletiek. Over 2 weken is dat, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet hadden bereikt, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rozius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK in Birmingham. Het weer, het blijft warm met temperaturen tot lokaal 35 graden. Vanavond en vannacht weinig wolken en hoge minima tussen 17 en 22 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenart Jolijn.
5: Welkom terug voor dit laatste uurtje Zomer van Clara vandaag. Vraag ik u snel even uw dansschoenen aan te doen, want met deze gaan we een serieuze vaart.

Hot Time Dance van George Antheil. Een enfant terrible van de jaren 20. Hij hield ervan mensen tegen elkaar op te zetten. Ja, dat is misschien een minder kantje, maar hij kon gelukkig wel mooie muziek schrijven. Dat weegt er dan wel weer tegen op. Hij componeerde balletmuziek vooral, opera, maar ook filmmuziek voor Hollywood. En nog een fun fact, hij werkte samen met actrice Hedy Lamarr aan een technologie die de dag van vandaag nog altijd gebruikt wordt in Bluetooth en GPS-systemen. Het cliché dus dat artiesten niet van de wereld zouden zijn, wordt hier dus nog maar eens weerlegd. We hoorden in de opname hier het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Stuurgaerts. De huwelijksnacht, dat moet normaal gezien allemaal magie zijn, rozengeur en maneschijn. Maar dat was zeker niet zo voor Suzanne in de opera Un Mari à la Porte van Offenbach. Ze maakte serieuze ruzie die nacht met haar nieuwbakken man, sloot hem buiten uit de kamer. Een heel drama dus, dat kan u zich wel voorstellen. Hier probeert de bruidsmeid haar een beetje te kalmeren.

De aria J'entends ma belle uit de opera Marie à la porte van Jacques Offenbach. Hier met het orkest München Rundfunk Orkest onder leiding van Laurent Campellone. En onze wijlen Belgische trots sopraan Jody de Vos. Ze is ondertussen alweer 2 jaar geleden gestorven en werd maar 35 jaar. In 1881 kwam er muziek op de markt waar Debussy en Franck van zeiden we hebben net iets ongelooflijks goed gehoord. Het is net lijm die onze periode verbindt met die van François Couperin en Jean-Philippe Rameau. Wat een vondst. En dat was deze muziek.

Angela Hewitt in de Scherzo Vals, het laatste van die pièce pittoresque voor piano van Emmanuel Chabrier. Hij schreef ze tijdens zijn zomervakantie in Normandië zo'n 250 jaar geleden. Ik weet niet of er nu nog heel veel overlevenden zijn van de Tweede Wereldoorlog. Het is ondertussen toch ook alweer een tijdje geleden. Of mensen die er zich iets van kunnen herinneren, maar dat moet verschrikkelijk geweest zijn. En ook al zoomt de oorlog ons rond de oren in het nieuws, wel, we zijn nog altijd niet in onze schuilkelders moeten kruipen. Laat ons hopen dat het nooit meer zo ver komt. Wel, Rafe Vaughan Williams schreef tijdens de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog muziek als manier om de harde realiteit te ontvluchten. Dit Hobo Concerto.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Clara Live.

van zijn tijd, Leon Gossens. Voor hem schreef hij dit hobo-concerto. De première van de muziek was bedoeld voor de proms ergens in juli 1944, maar die werd geannuleerd door overvliegende Duitse bommen boven de hoofdstad. Uiteindelijk ging het dan toch door, maar op 30 september, dus iets later. Hier Stéphane Rancourt op hobo en het Halle Orchestra onder leiding van Sir Mark Elder. Frank Bralais, hij was de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd van 1991 voor de editie piano. En aan dat instrument vinden we hem ook altijd terug. Maar hier maakte hij dan toch wel een uitzondering.

Frank Bralet aan het harmonium samen met het ensemble Exploration van Roel Diltiens in Vijf Bagatellen van Antonin Dvorak. En een laatste vreugdedansje in de zon kan er misschien nog wel af vandaag. Dance in the Sun uit de Four Orchestral Pieces van Arnold Bax. En dan geef ik de scepter door aan Robbe voor Django Heijzer zo meteen de komende 3 uurtjes. Geniet van alweer een zomerse avond en tot snel.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En dat zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. Dat we geen heel uitgestrekte natuur hebben, is wel een voordeel, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: De natuur in België is moeilijk te vergelijken met de natuur in Zuid-Europa. Onze landschappen zijn heel sterker versnipperd, waardoor dat we heel wat voordelen hebben ook. De brandweer kan relatief makkelijk in die natuurgebieden geraken om brand te gaan blussen. En bovendien, door die fragmentatie, zijn er ook vaak mensen in de buurt, waardoor dan een rookpluim relatief snel gedetecteerd wordt en gemeld bij de 112. En dat is natuurlijk in grote, uitgestrekte gebieden, zoals in Zuid-Europa, een ander parmel.
0: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. De onderzoekers pleiten voor meer monitoring om branden beter te voorspellen, te bestrijden en te voorkomen. En net vandaag is in Capelle, in het noorden van de provincie Antwerpen, even brand uitgebroken in het Mastenbos. De brandweer heeft dat vuur intussen kunnen blussen, maar blijft wel ter plaatse om mogelijke heropflakkeringen in de kiem te smoren. Naar schatting zo'n 4000 vierkante meter is afgebrand. Er waren geen slachtoffers. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven om snel een airco te plaatsen tegen lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. De overheidsdienst Economie geeft enkele tips om je te beschermen tegen zulke oplichters. Etienne Mionnet.
2: Eerst, controleer altijd de identiteit van de onderneming. Dat kunt u nagaan via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 2. Wees voorzichtig met aanbieden die te mooi lijken om waar te zijn. Lees ook de ervaringen en reviews van andere klanten op internet. En 3. Laat u bij een installatie niet onder druk zetten. Vergelijk prijzen en vraag meerdere offertes aan en betaal bovendien nooit het volledige bedrag vooraf.
0: Als je een vermoeden hebt van fraude, dan kan je dat melden via het platform Consumer Connect. De man die gisterochtend een vrouw zou hebben neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor moordpoging. De jonge man van 18 werd gisteren na de middag opgepakt. Hij zou 's ochtends een vrouwelijke sekswerkster van 50 met een mes hebben aangevallen. De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Wat de jonge man heeft bezield, dat wordt nog onderzocht. Het Federaal Voedselagentschap, FAVV, en onderzoeksinstituut ILVO hebben in heel het land vallen opgehangen om de Oosterse vruchtvlieg te vangen. Dat vliegje, iets groter dan onze typische fruitvlieg, kan gevaarlijk zijn voor de voedselteelt. Helene van der Beke ging ze meezoeken in Antwerpen.
3: Oké, we gaan maar even openschroeven.
4: Wie goed kijkt, ziet hier op het theaterplein gele plastic potjes hangen in bomen. Lokvallen van ILVO, dat vertelt Jochem Bonte.
3: We zijn op zoek naar de Oosterse vruchtvlieg. Dat is een exotisch vliegje die hier af en toe terechtkomt. En vraag ons af waarom.
4: Die is groter dan onze fruitvliegjes en met gele strepen. En gevaarlijk voor de oogst. Maar vooral als ze doorreist naar Zuid-Europa. Hier nog niet, zegt Cynthia van Maldergem.
5: Omdat deze hier niet kan overwinteren. Dus met deze klimaatveranderingen ook achten we de kans vrij klein.
4: Ze komen mee met de internationale import. Dat merkt het FAVV bij controles.
3: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is.
4: Die komen binnen via buurlanden, via internethandel of via toeristen. ILVO wil dat in kaart brengen met de valletjes vol lokstof.
3: Geproduceerd door het vrouwtje van de vlieg om de mannetjes van ver aan te trekken. Dat is redelijk toxisch.
4: Daar blijf je dus beter af.
0: De groei van de Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van ING Bank weet hoe dat komt.
6: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht. En ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
0: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees Kampioenschap Atletiek over 2 weken in Birmingham, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet haalden, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rosius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK. Het weer, en het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten en dat kan ook nog altijd oplopen. Het vorige record dateert uit 1911, toen was het 33,5 graad. En de temperaturen blijven hoog de komende uren, vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen ook weer veel zon en maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag zonnewolken en kans op enkele buien en nog 29 graden. Vooraan in het nieuws staat het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Django. Robbe van Dijk.
8: Goedenavond. Onze opener vandaag is heerlijk lazy. Perfect voor een dag als vandaag. Dit is Don Byron op sax boven de strakke groove van zijn combo. Ze spelen The Goondrag.

Hopla, welkom bij Django. Als er geen maan te zien is, dan is de lucht vaak wazig, beetje mistig ook soms. En exact zo klinkt de stem van Diana Krall. Dit is ze met No Moon at All.

0: Piano en bas strijden hier echt om het laatste nootje. Hier waren dat Monty Alexander en Ray Brown. En de gitaar die u hoorde was die van Russell Malone. Het stuk was I Just Can't See For Looking.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Nu muziek van gitarist Bill Frisell die voorbijdrijft als een 6 minuten lange wolk. Het stuk heet Throughout.

Wolke Temmers, Bill Frisell en het Brussels Philharmonic Orchestra met dirigent Alexander Hansen. Nu muziek die gemaakt is om te luisteren in het midden van de oceaan op een zeilboot. Het orkest is het wateroppervlak en de solisten zijn de dolfijnen die er bovenuit springen. Dit zijn de Page Intime van Joseph Jongen.

0: Het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak met de page en team van Jozef Jongen.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Een van de grootste angsten van mensen tegenwoordig is een gsm met een platte batterij, want hoe moet je dan nog ergens je weg vinden bijvoorbeeld? En het volgende stuk van Claude Debussy klinkt als iemand die helemaal alleen zonder gsm zijn weg zoekt op een plek waar hij nog nooit is geweest. Eerst is er de schrik, daarna veel omwegen en onverwachte wendingen.

0: De brutale laatste noten van cellist Benjamin Glorieux samen met de piano van Sarah Picavet. Wat is er beter dan één David Links? Ik zal het u zeggen, een leger David Linksen. En dat leger kan je hier horen in deze Real Man Cry.
1: Sinicity up and sinicity down. Back and forth I go as I'm wearing my crown. I'm booling, I linger, I sit comfortably on wonky chairs. I'm fooling the ones that are 2 days older than dirt, I dare. I shed a random tear or two only to let it feed my smile just for you.

Real Man Cry van David Links. Voor we naar het nieuws gaan, nog een momentje voor het Goma Jazz Festival dat volgende week van start gaat in Rossignol Tintigny. Onder andere pianiste Nathalie Laurier staat daar op de affiche samen met het Brussels Jazz Orchestra. En dit is Nathalie Laurier met The Last Thought of the Day. Tot zo!

0: is 6 uur, VRT Nieuws met Lode Roos. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Goedenavond. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En er zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. En normaal gezien blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: Als we bosbranden hebben in België, dan blijven die typisch uit de bomen. Dat is enkel de kruid- en de struikvegetatie. Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen, waardoor dat er daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste 2 weken.
0: Normaal gezien zijn zo'n 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen tijdens het werk. Volgens de openbare televisie raakten ze met een vrachtwagen ingesloten door de vlammen. De branden daar zijn nog niet onder controle. En in Hongarije wordt een kernreactor stilgelegd omdat het waterpeil in de Donau te laag is. Daardoor kan het water uit de rivier niet meer gebruikt worden om de reactor te koelen. Het lage waterpeil verstoort ook de commerciële scheepvaart in het land. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven een snelle installatie aan lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie legt uit wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden.
2: Dien altijd een melding in bij de economische inspectie via het platform Consumer Connect. Op basis van de meldingen kan de economische inspectie beslissen om een onderzoek te openen. Bij een consumentengeskild met een onderneming kunt u een beroep doen op de consumentenombudsdienst. Het is gratis. En als het gaat over een puur oplichting, dan je moet zo snel mogelijk naar de politie gaan.
0: Experts zeggen dat je best controleert of een bedrijf betrouwbaar is, prijzen vergelijkt en ook recensies leest. Het is ook verstandig om vooraf nooit het volledige bedrag te betalen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën over een geheime deal met de regionale luchthavens genegeerd heeft. Vandaag raakte bekend dat ze tot 3 keer toe een negatief advies gekregen zou hebben, maar dat ze dat naast zich neergelegd zou hebben. Verschillende oppositiepartijen vragen daarom dat ze vervroegd uitleg komt geven in het Vlaams parlement. De Ridder zelf betreurt dat de adviezen gelekt zijn en ze zegt ook nog dat het wel vaker gebeurt dat de regering en de inspectie Financiën een andere afweging maken. De groei van de Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis dus, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van de ING-Bank weet hoe dat komt.
3: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht. En ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
0: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor Van Aert zijn eerste rit sinds zijn elleboogblessure die hem uit de Ronde van Frankrijk hield. En de voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze daar maar een fractie van. Dat heeft de Britse krant The Times kunnen lezen in de brief van Infantino naar die nationale voetbalbonden. Jonathan Mettepenningen, het is een zaak die de voetbalwereld in de greep houdt, toch? Hè?
4: Absoluut. En de manier waarop Infantino hiermee komt aanstormen, zorgt voor commotie. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping. En doet uitschijnen dat de voetbalbonden voor een voldongen feit staan. Ze moeten ook ten laatste op 19 september al een antwoord geven. Infantino wil dus met de FIFA meer geld binnenhalen. En dat wil hij doen met een nieuwe aparte onderneming die wel door FIFA bestuurd zal worden. Maar daarop komt veel kritiek uit verschillende hoeken. De UEFA plant meteen een crisismeeting in. En ook nationale voetbalbonden hebben zich al negatief uitgesproken. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit dan tot stand kwam. De Belgische voetbalbond zegt verrast te zijn en gaat het voorstel nu aandachtig bestuderen.
0: Jonathan, dankjewel. Het weer, het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten. Het vorige record komt uit 1911, toen was het 33,5 graden. En de temperaturen blijven hoog de komende uren, vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen opnieuw veel zon, een maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag dan zon en wolken, een kans op enkele buien en nog 29 graden. We openden het nieuws met het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond en welkom. We beginnen met de verrassingssymfonie van Joseph Haydn. En waarom die zo heet, komt u meteen wel te weten.

La Gaia Scienza met de verrassingssymfonie van Jozef Haydn. Wat deed u toen u 9 jaar was? Ik zal u zeggen wat ik zeker niet deed. Dat is aria's schrijven voor tenor en orkest. Mozart deed dat wel. Het is bijna wraakroepend. En dit is die aria Va dal furor portata.

0: Tenor Reinoud van Mechelen en Anocte Temporis met een vroege aria van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Bent u klaar om in een achtbaan te stappen? Een achtbaan geschreven door Antonio Vivaldi. Het is eigenlijk een concerto voor viool vol loopings, kurkentrekkers en scherpe bochten. En violist Andres Gabetta vliegt er aan een rotvaart doorheen.

spectaculair violist Andrés Cabetta en zijn consort met een stevig concerto van Antonio Vivaldi. Het volgende werk klinkt bijna alsof we de begeleiding van het vorige stuk vertraagd hebben, maar de solopartij toch op snelheid is gebleven. Dit is de Prime Stravaganze van Giovanni de Mac, gespeeld door Lux Beata.

Shushiki. Er zijn niet veel mensen die de wereld kunnen doen stoppen met draaien, maar pianist Tigran Hamasyan is er toch één van. Of deze hymne van componist Thomas Tallis de wereld effectief doet stoppen met draaien, weet ik niet. Maar vertragen doet ze in elk geval wel. Dit is In Junio et Fleto.

Dat was ensemble Stile Antico. Kan ze eind augustus horen op het Laus Polyphonie Festival in Amuse in Antwerpen trouwens. Ik ben altijd fan van muziek die klinkt alsof iemand hardop nadenkt. Dat is het geval in deze Gavotte et Double van Jean-Philippe Rameau. Maar het zachtjes nadenken wordt al snel een pijlsnelle gedachtenspiraal.

Muziek die klinkt als intens nadenken met Natasha Kudrytskaya aan de piano. Zometeen is er het nieuws van 7 na dit trio van Anna Bon di Venezia. Tot zometeen.

0: Clara neemt u mee naar het MA-festival. Snuif de sfeer op, zowel op het podium als achter de coulissen, en geniet van Mozart door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emeljanichev in Clara Live van op het MA-festival met Mark Janssens. Vrijdag vanaf 6 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Woningen die op Airbnb worden aangeboden moeten strenger worden gecontroleerd, dat zegt het Vlaams huurdersplatform. Eerder vandaag getuigden verschillende eigenaars uit Antwerpen dat hun woning door hun huurders wordt onderverhuurd op Airbnb, terwijl ze daar geen toestemming voor gaven. De Vlaamse regering besliste recent nog dat woningen enkel nog op Airbnb zullen mogen staan als ze aangemeld zijn bij de overheid. Maar die regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. En het Vlaamse huurdersplatform wil dat er ook effectief wordt gecontroleerd of woningen op Airbnb ook echt geregistreerd werden, zegt Joy Verstichelen.
2: We zien dat wat er op Airbnb wordt aangeboden, dat zowel de overheid, maar ook eigenaars van panden die niet zelf die panden verhuren, dat zij daar zelf moeilijk zicht op krijgen. Daardoor gaat er veel tijd verloren, slepen zaken langer aan dan nodig en loopt de schade ook veel meer op. Dus wij zijn ook wel grote voorstander van een registratieplicht voor Airbnb-woningen, waardoor we dit veel sneller kunnen ondervangen.
1: De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk omdat het verschil tussen eb en vloed dan groter is dan normaal. Bij vloed komt het water een stuk verder op land dan normaal en bij eb trekt het dieper terug de zee in. Dat zorgt voor krachtige stromingen die je vaak niet ziet aankomen. De reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water, zoals golfbrekers. Zelfs in de bewaakte zones is het opletten, zegt voorzitter Wim de Meester.
3: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsflota heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gereep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
1: Op de E40 van de kust naar Brussel heeft een vrachtwagen kort na 4 uur ter hoogte van Aalst een lading slachtafval verloren. 3 rijstroken zijn versperd en het verkeer moet er over de pechstrook. De brandweer is momenteel bezig met de opruiming. Er staat intussen meer dan 10 kilometer file vanaf Wetteren en dat is goed voor bijna 2 uur aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Gent naar Hasselt aan om via Antwerpen te rijden. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor Van Aert zijn eerste koers na zijn elleboogblessure, die hem ook uit de Ronde van Frankrijk heeft gehouden. Hij is dan ook erg tevreden.
4: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap. Het was toch direct een pittige ritme, vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
1: En FIFA-voorzitter Gianni Infantino biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen aan als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van dat bedrag. Jonathan met de penningen, deze zaak blijft de voetbalwereld beroeren, hè?
5: Ja, toch wel. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden eigenlijk helemaal geen keuze hebben. Ze moeten ook de laatste op 19 september al een antwoord geven. De UEFA heeft al een crisismeeting ingepland en ook nationale voetbalbonden spreken zich negatief uit. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit tot stand kwam. De Belgische wacht af.
1: Jonathan, dankjewel. De temperaturen blijven hoog de komende uren. Vannacht minima tussen 17 en 22 graden. Morgen veel zon, maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, wie zou er geen cadeau willen krijgen dat je maar kan blijven en blijven en blijven uitpakken? Een cadeau waar verrassing na verrassing uitkomt? Ja, iedereen wel denk ik. En dit stukje van Tuur Florizone zit zo'n beetje in elkaar. Er blijven maar nieuwe elementjes uit de kast vallen. Van het klokkenspelletje in de intro tot de zanglijn aan het einde. En alles daartussen laat ik u vooral zelf ontdekken. Dit is Keskia.

Goedenavond, lieve mensen. Welkom hier bij Django. We stegen vandaag weer uit boven de 30 graden, dus hopelijk zat uw kleding even losjes als de manier waarop het Oiseau Quartet deze wals speelt, de Valse Moustache.

Sous le ciel de Paris, wat een combinatie. De accordeon van Richard Galliano en het Hammond-orgel van Eddie Louis. Prachtig instrument, die klank is subtiel, maar zit toch vol beweging. Jacques Brel kan ook subtiel zijn, maar toch vooral ook heerlijk dramatisch. Ook hier weer horen ze een prachtige vertelstem, aangevuld met orkestexplosies hier en daar. Dit is Regarde bien petit.

0: filmmuziek van Alberto Iglesias voor de film Able Conelia, hier met Vicente Amigo op gitaar, de stem van El Pele en het London Session Orchestra.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Kwaliteit boven kwantiteit, dacht componist Enrique Granados waarschijnlijk. En dus schreef hij uiteindelijk maar één pianoconcerto. Maar het is wel heel goed gelukt, zeker dit tweede deel. De fluiten en percussie rollen een lange rode loper uit voor de solist. En in deze opname is dat Melanie Mestre.

En ook aan het einde haalt het BBC Symphony Orchestra die rode loper weer even terug boven. Ze stonden onder leiding van dirigent Martin Brabins in dit stukje pianoconcerto van Enrique Granados. Afgelopen weekend ben ik naar The Odyssey van Christopher Nolan gaan kijken. In die film zit de passage waarin Odysseus vastgebonden aan de mast het onweerstaanbare lied van de sirenes toch probeert te weerstaan. Ik weet niet hoe dat lied zou klinken. Dat is voor iedereen anders, denk ik. Maar deze aria van Heitor Villa-Lobos kan er niet ver af zitten.

0: bijna helemaal alleen trekt sopraan Patricia Petitbon hier een prachtig streepje met haar stem, minimaal ondersteund door het Nationaal Orkest van Spanje met dirigent Josep Pons.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Een strijksextet. Het is niet alledaags, maar ik snap de keuze van componist Alexander Borodin wel, want in de luidere dynamieken kan je zo wel echt meer impact maken. En dat is precies wat het Nash Ensemble hier doet.

Het Nash Ensemble met een strijksextet van Alexander Borodin. Het universum van Olivier Messiaen, dat is heel mystiek. Er zit vaak een spirituele kant aan zijn composities, ook in dit relatief vroege werkje, een vocalise-étude.

Heinz Holliger en Anton Kerniak op hobo en piano. Zometeen kan u luisteren naar Clara in Concert met Michael, na de Virgo van Michel Bichelia en na het nieuws natuurlijk nog een mooi woensdagavond en tot in de toekomst.

0: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur strekt zich uit over een gebied van 15 kilometer en is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Daarbij zijn ook heel wat Belgen. Dat is toch hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veldjen ter plaatse.
1: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk, maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaar, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden en dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden en daarbij zijn al 2 brandweerlieden omgekomen. De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk, omdat het verschil tussen eb en vloed groter is dan gewoonlijk. Bij vloed komt het water een stuk verder op het strand en bij eb trekt het dieper terug de zee in en dat veroorzaakt krachtige stromingen. Zelfs in de bewaakte zones kan het dan gevaarlijk zijn, zegt Wim de Meester van de reddingsdienst.
2: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gereed worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
0: Een reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Vlaams minister van Ontroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te kunnen bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat Fort Napoleon in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
3: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
0: En de Pro League, de vereniging van voetbalclubs uit de eerste en tweede klasse en DAZN hebben een nieuwe overeenkomst bereikt. Die duurt tot en met 2030. Ze zetten zo hun juridische ruzie stop, 1 week voor de start van de competitie. DAZN haalde eind 2024 het contract binnen om het Belgisch voetbal uit te zenden voor 84 miljoen euro per jaar. Maar in de loop van de vorig seizoen trok het bedrijf de stekker uit die deal, omdat die economisch niet leefbaar zou zijn. Daarop startte de Pro League een juridische procedure, maar die wordt nu dus stopgezet. Details van het akkoord zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land. In Ukkel is er 34,4 graden gemeten. Het vorige record dateert van 1911. Toen was het 33,5 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien en tot 32 graden in het oosten, 23 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
5: The legendary
6: Miles Davis.
7: Here he is, Miles Davis.
6: Maar wat als al die roem naar het hoofd stijgt?
8: I'm playing and my hands feel like extremely light, like I wasn't doing anything.
6: Ontdek het samen met Lee Steppen, Guy Peters en deze week El Spino. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
4: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Clara in concert met Michael Robrechts.
9: Een goeie avond. Er zit van alles vanavond in deze Clara in concert. Een duoconcert van de Palestijns-Canadese oudspeler Abdul Wahab Kayali samen met de Palestijnse cellist Nassim Al-Atrash. En 2 radiosessies. een van de kroonprins van de cumbia, Jason Landero, en een van deze, Kanku Kuyate,

Malinese Kanku Kouyaté. Straks krijgt u hier een radiosessie van de Malinese met haar band Les Étoiles de Garana. De Palestijnse Canadees en de maestro van de oud Abdul Wahab Kayali komt uit een Palestijnse familie in Libanon, groeide op in Jordanië en ging voor zijn politieke studies naar de VS. Hij vestigde zich 6 jaar geleden in Canada. Via het Centre des Musiciens du Monde leerde hij zijn medestanders kennen in de global music scene in Montreal. En hij legde de basis van zijn huidige muzikale project. Zijn eigen muziek gearrangeerd voor oud en voor cello. Samen met de Palestijnse cellist Nassim Alatrash. Dit is een concert van de twee, de oud maestro en de cellist, vorig jaar opgenomen in de Walter Hall van de Universiteit van Toronto.

0: Burkaan vertaalt de vulkaan en Oubor, de oversteek. Bijzonder beeldrijke muziek van een Canadees en een Amerikaan met in de beide gevallen Palestijnse roots. Oudspeler Abdul Wahab Kayali en de cellist Nassim Alatrash.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: De cellist Alatrash is gevestigd in het Amerikaanse Boston en houdt, net zoals Kayali, van de fusie van westerse en Midden-Oosterse klassieke muziek met elementen van jazz. In het volgende stuk uit het concert in de Walter Hall van de Universiteit van Toronto zit onder meer een hommage aan de streek van Gaza. Een EBU-opname is dit van het duoconcert van Abdul Wahab Kayali en Nassim Alatrash, vorig jaar in Toronto, Canada.

0: De microtonale muziek uit de traditie van de makam vermengd met westerse harmonieën. In dit spanningsveld zat dit concert van de Amerikaans-Palestijnse cellist Nassim Alatrash samen met de Canadees-Palestijnse oetspeler Abdul Wahab Kayali. Christopher Biest koos deze muziek uit een IBU-opname uit Toronto, Canada.
1: Clara in concert met Michael Robrechts.
0: Met Kanku Kouyaté zitten we stevig op Afrikaanse grond. West-Afrikaanse grond. De grondkleuren van Mali. Met een nichtje van Basekou Kouyaté, de meester van de Ngoni. Vanaf haar 10e begon ze te zingen in het orkest van haar nonkel, Cheikh Omar Diabaté. En sindsdien mocht ze ook in de leer gaan bij Toumani Diabaté, bij Vieux Farka Touré en bij Salif Keita. In 2024 bracht ze een eigen album uit en daar rond is dit concert opgebouwd, vorig jaar in het Finse Tampere. Een IBU-radioconcert van Kanku Kouyaté en Les Étoiles de Garana.

0: De IBU-opname van de radiosessie van Kanku Kouyaté uit Mali en haar band Les Étoiles de Garana. Een radiosessie tijdens de IBU-conferentie vorig jaar in het Finse Tampere.
1: Clara.
0: Nog op de Womax-beurs voor Global Music in Tampere was er dit volgende concert. Jason Landero. Voor wie de wereld van de cumbia een beetje kent, een naam als een klok. Zijn grootvader was Andres Landero, een van de grondleggers van de cumbia. En de

Vier tracks op de EBU-radiosessie van Jason Landero, de kroonprins van de cumbia. Hij liet zijn accordeon los en gaf een inkijk in de huidige dansmuziek van zijn vaderland, Colombia. Straks is er heerlijke swing van Jerry Mulligan, Duke Ellington en Toots Thielemans. Heerlijke swing in All That Jazz, straks na het nieuws van 10. Dit zijn nog Bipolar Bows, duo van Toby Kuhn en Lotte Remmen, vorige zomer live op Hide and Seek in Brussel. Een heel fijne avond nog, hier bij Clara.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De E40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Dat veroorzaakte smurrie op de weg en die raakt maar moeilijk opgeruimd, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
0: Ja, vrijwilligers van het Rode Kruis delen intussen water uit. Wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veltjen. Ook zij moest haar huis verlaten.
2: Ik weet het zelf ook nog niet, of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is, dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste, dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Zij zijn wellicht ingesloten. Geraakt. En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering, maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
0: In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. Ja, Aleide Korte in Hamburg, ook in Duitsland is dat, zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn.
4: Ja, het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton, onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
0: Dank je, Alain. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land gemeten met een ukkel 34,4 graden. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. D40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakt maar moeilijk opgeruimd, vertelt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
0: Ja, wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. De ebola-epidemie in het oosten van Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus bestaat geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Dat aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand geleden genezen is verklaard. Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker. Die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
2: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten, 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Continuo.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalstaat, er intussen geen file meer. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. De snelweg is nog niet vrijgegeven, dat zal in de loop van de nacht gebeuren. Ook op het Griekse eiland Kreta worden nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de berg ontstaan. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Ook reisagent Arlette Veltjen moest haar huis verlaten.
2: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
1: En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering. Maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
1: Intussen is er wel een nieuwe bosbrand gemeld bij de stad Brignoles in de Provence. Het vuur in het bos van Fontainebleau onder Parijs is opgeflakkerd. In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. In Hamburg zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn, vertelt Alain de Korte.
4: Het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton, onder meer zwaar bewapende agenten, zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
1: FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden zowat 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
5: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
1: Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Zo de warmste 29 juli ooit zit erop. Een goede nacht.
0: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom op.